0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.
2: 60s, 70s and 80s journey on Golden Oldies Radio.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne Zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later ertegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne Zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: best oldies station. Golden Oldies
1: Radio. It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentem als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn. Always feel good,
3: golden oldies radio. All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is er kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 17 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpsel opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, viel een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uit de een op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zondag.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Miamigo. Op Golden Old.

0: Zo, we zitten er weer klaar voor in de studio. We kunnen weer gaan op deze zondag. En het wordt een bijzondere zondag. Tenminste, er is er min of meer een soort feestje. Hier, bij het station. Hoe leuk is dat?
1: The best music all the time. Golden oldies.

0: dat is een lekkere gouden ouwe. Van González. Ken je die nog? Dat zal toch wel. Heerlijk. Maar over heerlijk gesproken. Morgen ben ik met zo'n ochtendsfeertje in mijn keel opgestaan. En daar komt dan ook nog die koffie overheen. Het wordt dan ook de hoogste tijd voor dit.
1: Kies ook voor het McLean's witte tandenplan. En na 14 dagen zijn uw tanden witter.
2: Yeah. Het witte tandenplan.

0: even gekeken, maar er wordt weer... Even kijken hoor. Ja, inderdaad. Er wordt overal geluisterd. Hoe mooi is dat? In Nederland en in België, maar ook op Creta. Dus ik zeg een hele goede morgen tegen Patrick en Sonja daar. Die wonen daar geloof ik helemaal, het hele jaar. Of alleen tijdens de zomer. Oh, fijn, daar kom ik nog wel een keer achter. Ik denk dat jullie nu wel zullen reageren en mij zullen laten weten hoe het daar feitelijk is. Vrienden, een hele fijne zondag. Ik zei het al, vandaag een feestje. Deze middag twee programma's live vanuit Begijnendijk. Dat gebeurt tussen 2 en 6. Dat gebeurt bij Pop Express en heel bijzonder bij de 100ste aflevering van het programma van Joe. Van Schoon Schip.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies

0: mijn programma's bij Radio Mi Amigo, de zeezender. In 1974 gebeurde dat. Wat waren ze populair, hè? De classics. Ze scoorden een korte tijd heel veel hits. En Gimme That Horse was de titel.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
2: The sound of Mi Amigo.
0: Feestje, zei je dat? Daar straks Frans, ja inderdaad. In gelegenheid van die 100ste aflevering van Schoon Schip maken we er eventjes een gezellige barbecue van met een aantal leuke collega's. Die zie ik dan weer een keer echt in levende lijven, want ja, normaal gesproken zit ik gewoon hier in mijn studio in Tolen. Hè? Dan kan ik wel een beetje beeldbellen, zal ik maar zeggen. Maar dat is het dan wel, toch? Deze zangeres haal ik ook graag in mijn programma. Ook zij zong in de jaren 70 hits. Hier is Natalie Cole.

0: Ton van Keukenpret, je kent hem. Ton Schipper is ook een vroege vogel. Hij zegt altijd al goedemorgen tegen mij, voordat ik met mijn programma begin. En dan doe ik dat natuurlijk ook naar hem. Hè. En ik ga hem straks ook zien, hoe leuk is dat. En hij brengt zijn vrouw mee voor de barbecue. Dus dan kan ik daar ook eens een keer goed kennis mee maken. Daar verheug ik me op. En nu ik het toch over Ton heb...
1: Zondagochtend om 10 uur brengt Ton Schipper je keukenpret. Een feest van zeezenderhits, vergeten klassiekers, iconische reclamespots en nostalgische jingles. En wekelijks ook een gloednieuwe, artificiële song. Een uniek liedje gecreëerd met AI. Mis het niet. Zet hem op www.goldeoldies.radio en beleef elke zondag de magie van Mi Amigo.
0: Een keukenpret, natuurlijk. Ja, dat programma komt gewoon uit Aalst, uiteraard. En daarna gaat hij pas in de auto en gaat hij naar Begijnendijk. Dus dan gaan we elkaar daar zien. Ja, Ton, daar verheug ik me op. Daar kijk ik naar uit. En nu ik het heb over Aalst, kan ik gelijk ook even deze artiesten laten horen.

0: Is dat niet grappig?
1: Ja, Ain't That Funny uit 1965.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
3: Het is weer feest!
2: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van 4...

0: Yeah!
1: Ja, en die barbecue, daar ga ik natuurlijk ook helemaal voor. Dat zie ik wel zitten. Misschien zit het weer vandaag ook daar wel bij mee. Dat hopen we. We hebben prachtige dagen al gehad, toch? Gaan we het hebben over een zinkend schip? Of ligt het al op de bodem? De verzonking.

0: dit nummer dan hoor, dan denk ik aan Rijmerswaal. Een klein dorpje, destijds hier bij Zeeland. Volgens mij ligt dat nog altijd onder water. Dat is nooit meer boven water gekomen, om maar even zo te noemen. Ja, de verzonken stad, zo mag je dat dan wel noemen. Heerlijk toch? Beetje Nederlandstalig af en toe tussendoor. En dan kun je lekker mee la-la-la-la. En dat doen we natuurlijk ook, want we pakken die sfeer met elkaar op. Frank en Mirella waren dat. En dan nu...
1: Golden Oldies Radio. De cover.
2: Cover.
1: Cover.
2: De cover.
1: De cover van de week.
0: Ooit was het een succes voor die Isley Brothers. En in de jaren 80 werd het nog een keertje uitgebracht. Door de House Martins. Caravan of Love.

om op te staan, zal ik maar zeggen. En dat zeg ik dan specifiek tegen Robert. Robert, jonge, jonge, jonge. Ben je gisteravond weer aan de drank geweest, echt waar? En te veel? Ja, te veel is niet goed, hè? Nee, ik wil dat je nog heel, heel lang meegaat. Zul je daarvoor zorgen? Lever je lever niet in, zeg ik dan altijd. Lieve luistervrienden, we gaan gas geven. We gaan gewoon weer even flink er tegenaan. Maar dat

Dog. Voor Jean-Pierre, die luistert ook altijd. Die is er altijd 's morgens al heel vroeg bij. Die wenst me dan goedemorgen en dat wens ik hem natuurlijk ook. Ja, en Robert, je hebt gelijk. Door de week niet drinken natuurlijk. Je bent vrachtwagenchauffeur. En dan hou je het bij 0,0, maar dan in het weekend, hè. Dan in één keer is de verleiding zo groot, dan ga je ervoor. Zo zie je maar, ik weet veel van mijn vaste luisteraars. Ook van mijn luisteraar in Roosendaal. En daar ga ik een plaatje voor draaien. Ja, ik hoef niet alles te vertellen in het openbaar, toch? Voor José is hier Neil Diamond.

0: Zo, de sfeer is gezet, hè, José? Altijd leuk, het nummer van Neil Diamond. Of zoals ik altijd zeg, The Man with the Golden Voice. En Crackling Rosie mocht nog een keer klinken. Afgelopen week hebben we weer gestemd met z'n allen. En dat deden we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1. What?

0: wherever you are, whatever you do. Golden Oldies Radio.
1: Ja, welke gaat het worden straks? Aan het begin van de tweede uur. Misschien heb je al op mijn Facebookpagina stiekem gekeken. En weet je al wat jou te wachten staat. Enfin, je gaat het vanzelf beluisteren.

Volgens mij kijk jij het hele jaar naar kerst uit. Klopt dat? Er zijn mensen die gewoon aftellen. Ik zie dat op Facebook regelmatig gebeuren. En dan zijn we weer samen. Ja, en genieten we van alles wat rood is. En het haardvuur natuurlijk. Leonie was dit met Giovanni Zarella en Home to Me. The best oldie station, Golden Oldies Radio. En ook goedemorgen. Kan van alles gebeuren, dat zie je maar weer. Hè? Frans is niet te vertrouwen. We gaan naar Sheena Easton. Ook zij scoorde een grote hit. En dat deed ze met de titel Morning Train.

0: Lekker zo'n vaste baan, hè? En dan weet je ook precies waar je aan toe bent. Ja. 9 tot 5. Of enfin, je moet er maar van houden, zeg ik dan maar. Hè? En ik ben eigenlijk wel blij dat ik met pensioen ben. Dan kan ik mijn tijd een beetje zelf indelen. Ja, en druk ben ik toch wel. Ja.
1: Bij Televerse Koken is weinig koken.
2: Voor radio, televisie en stereoapparatuur met 20 tot 40% korting. Natuurlijk naar Televerzum, Simons Kerkerstraat Osdorp, Winkelcentrum Loemcurve en Gibraltar 25, Zaandam.
3: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

vrolijk gewoon als je dat zo hoort. Diana Ross in combinatie met Lionel Richie. Twee giganten. Twee internationale sterren die samenkwamen in dit nummer. En daar deed ik veel mensen een plezier mee. Endless Love, zo heette het. En vorige week was dit de hitkans van Frans. En zoals je dat van mij gewend bent, wil ik hem dan al wel eens de week erop in het eerste uur een extra duwtje geven. Nou, dat gaat ook gebeuren met deze. Tino Martin zong het vorige week en hij doet het nog een keer over. En hij kijkt terug op zijn jeugd.

0: vallen kun je opstaan. En ja, je leert van je fouten. Tenminste, dat zei hij.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.
0: Dus even kijken hoe we met de tijd zitten. Ik moet het eerste uur afronden, zie ik. Ja. Zo gaat dat elke week weer. En ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En ik kies dit uit voor laatste plaat in het eerste uur. We gaan Michael Jackson horen. Zie je, daar is hij.

0: enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, als je hem in je programma haalt, dan pikt hij maar zo een aantal minuten. Hè? Michael Jackson, wat heeft die mooie muziek uitgebracht in zijn carrière. En dan pakken we nog regelmatig mooie nummers uit. Het is zover, vrienden. We zijn toe aan de plaat met de meeste stemmen.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

jullie hebben gekozen voor dit nummer. Wauw, wat waren jullie het met elkaar eens? De meeste stemmen gingen allemaal naar deze formatie. Naar Vogue. V-O-G-G-U-E. Met een heel mooi nummer, Dancing the Night Away. Hey, klinkt als een gedichtje. Ja. We gaan naar het luisteren met elkaar.

schrijf je vork met twee G's? Frans? Jazeker. Kijk het maar na. En eigenlijk is het een duo, hè? Twee mooie dames die waren uitgekozen om dit te zingen. En ze maakten er een hele grote hit van. Uit Canada waren ze afkomstig. Maar goed, is dat belangrijk? Nee, natuurlijk niet.

0: let me go.
1: Ja, en dan zie ik een aantal teleurgestelde gezichten. Die ook gestemd hebben namelijk. Maar niet op Dancing the Night Away. Maar bijvoorbeeld op Freddy and the Dreamers. En ik kan je zeggen, net op het laatste moment kwam er nog een tiende stem bij. En vandaar dat we ze ook mogen draaien. Ja, eind goed al goed, zeg ik dan maar. Hè?

bam, bam. Ja, mooi toch? Ja, en wie hebben we moeten teleurstellen? Nou, in ieder geval twee luisteraars. Die kozen voor Let Your Yeah Be Yeah for the Pioneers. Ja, die hebben het dus niet gehaald, helaas. Gaan we weer stemmen voor volgende week? Ja, natuurlijk doen we dat. Heb je dan ook de fragmentjes klaarstaan, Frans? Ik zal het je eerlijk zeggen. Nee, die heb ik nog niet klaarstaan. Maar met een paar handgrepen is dat toch weer goed gekomen.

0: Mooi toch? Ga lekker los op mijn Facebookpagina. Ik druk nu op plaatsen en dan kun je vinden op www.facebook.com/Frans van de Drift 7. Doe daar je best.
1: De hitkans van Frans.
0: En dat is deze. De nieuwe van Tangerine.

0: Tangerine met het Zo Gospel Choir. En dan krijg je zoiets moois dus. Nieuw. De hitkans van Frans voor deze week. Work for that love. Zo heette het. Mooi toch? En dan ben ik toe aan een drankje.
1: Een sprankel frisse Jaffa drink.
2: Sinaas en grapefruit, citroen en cassis.
1: Een sprankel frisse Jaffa drink.
2: Bekers en puntjes, een hele liter fles.
1: Jaffa drink.
0: Zo is het.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
4: Golden Oldies Radio.
5: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

kijk even op mijn Facebookpagina en ik zie dat de eerste stemmen al binnenkomen. Meestal zijn dat Frank en Franka, moet ik zeggen. En Thierry als eerste. Vandaag is het Silvio die de kop nam. En hij gaat voor nummer 1. Oké.

0: Get down tonight. Casey and the Sunshine Band. Altijd zonnige muziek, hè? In ook Goeiemorgen.
1: Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Ja, die hoor je bijna nergens meer. Maar vandaag wel hier bij Golden Oldies Radio in Ook Goedemorgen. Sister Theresa's East River Orphanage. Zo heette het. En dat was talent van eigen bodem, mogen we wel stellen. Dat waren de buffoons van toen.
1: Elke zondag op Golden Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
2: Het is weer feest!
1: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van 4 tot 6

0: Gijnendijk.
1: Yeah! We maken er een feestje van. Zorg dat je erbij bent. En nu we het toch over Joe hebben. Hij heeft ook altijd een leuke rubriek in zijn show. En daar laat ik even dit van horen.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: Vandaag met Bob en Earl to the Harlem Shuffle.

0: op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Ik ga voor het origineel dit keer. Als je het goed vindt, Joe. Ja, en ik zie je straks, hè, bij het feestje. En bij de barbecue vanavond. En daar verheug ik me zeer op. Of door met de show. En je hoorde net de Rolling Stones noemen. Mi amigo, music all the way. En daar was ze gelijk even in. Ook goedemorgen. Het is weer zo'n echte lekkere meezinger. Maak er een beetje sfeer van bij je thuis. Tijdens het luisteren naar Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Satisfaction.

niet zo lang geleden was Mick Jagger in de studio bij Joe. En hij had een mooi interview met hem. Toen hoorde je nog eens wat, hè? Zal ik maar zeggen. I can't get no satisfaction. En daarmee waren we weer een ogenblik in 1965. En wat heb ik dat nummer veel gedraaid tijdens Veronica Drive-In shows die ik draaide in Nederland en België. Van het hoge noorden, zal ik maar zeggen, van Sexbierum in Friesland tot aan Diksmuiden, onderaan in de kust van België. En daar mocht hij dan klinken in feestenten, in dancings en men ging uit hun dak. Ik zeg nog even goeiemorgen tegen de langslapers. Want ik zie dat er weer wat mensen bij zijn gekomen. Leuk dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie ons weer hebben gevonden op het internet. Radio, dat is het. In jouw leven, dat betekent wat. En het was gisteravond misschien laat voor jou. Zal ik dan even een rustig nummer draaien? Kun je een beetje bijkomen, hè? De afgelopen dagen was het heet. Heet en nog eens heet. En toen dacht ik van, dan moet ik maar eens een Spaans plaatje draaien in mijn show. Mocedades.

Oosten Dames. Oh, heerlijke muziek. Dan blijf ik het vinden en jij waarschijnlijk met mij. Nou is het eigenlijk tijd voor de verjaardagskalender. Hè? Wat zullen we doen? Want hij staat niet klaar. En dat is een probleem, hè? Gaan we dat overslaan dan vandaag? Of zeg je van, nou, die jager die kunnen best een keertje zonder. Ja, dat zou eventueel een opmerking kunnen zijn. Nou, terwijl ik met jullie zit te praten gewoon op de radio, kan ik ondertussen wel eventjes naar die lijst zoeken. Dan pak ik hem er gewoon eventjes bij. Maar dat valt niet mee, zie je vandaag. Dat wordt een probleem. Weet je wat ik dan doe? Dan ga ik eerst even de plaat voor de jager draaien. En dan noem ik ze zo dadelijk. Is dat goed? Brengen we ze even een beetje in de verjaardagsstemming. Dat kan het.

0: Dat gaat geld kosten, zeg ik dan. Hè? Nou, je bent al in de sfeer voor je verjaardagsfeestje.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ik heb een lijstje.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik kan ze dus noemen, hoe mooi is dat, hè? En ook goedemorgen feliciteer ik Jean-Pierre Maren. Hij heeft er een jaartje bij. Dat geldt ook voor Patrick de Bakker. André Platvoet mag ik noemen. En de laatste van mijn Facebook-vrienden die vandaag jarig zijn, is Luc de Vrede. Allemaal een lekker feest. Een barbecue'tje waarschijnlijk vanavond als het weer allemaal een beetje mee zit. En ja, ik zou tegen je willen zeggen, geniet daarvan met emmers. Nou, de plaat die ik voor jullie wilde draaien heb ik al gedraaid. Dus we kunnen door met de gewone zaken in de show. En dan kom ik met deze gouden ouwe. Wat dacht je daarvan? Ook die is lekker, toch? De man in het zwart, met een zonnebril op en een gitaar op zijn buik. En hij zingt Roy Orbison en natuurlijk Pretty Woman.

Precies, die mooie meid, zal ik maar zeggen. Er wordt goed gestemd op dit ogenblik op mijn Facebookpagina. Ik zie zelfs dat er mensen zijn die op vakantie zijn en van daaruit toch een stem uitbrengen. Hè, Marijke, leuk dat je gezellig meedoet met dit gebeuren. En Robert, die schreef me zojuist, hier is niet uit te kiezen. Ik vind ze allemaal fantastisch. Super nummers. Maar oké, ik ga voor nummer 3. Dat is dus zijn tekst, hè? En ik moet tegen je zeggen, Robert, dat de meesten allemaal gaan voor 1. Dus of dat nummer

0: Eric Clapton was hier in de show. Weer zo'n nummer uit het eerste jaar dat ik radio maakte bij de zeezender Miami Go. I Shot the Sheriff. Ja, ik niet persoonlijk natuurlijk.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En ik heb tussen de nieuwe releases een beetje lopen zoeken of er iets ertussen zat voor ook Goedemorgen. En ja hoor, deze bijvoorbeeld van Caleb Hart.

0: laten we alles om ons heen gewoon even een ogenblik vergeten. En ons concentreren op ons beiden. Jij en ik. You and I. Darling, just you and
1: I. The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday from 8 to 8. Golden Oldies
0: Radio. En we doen nog even een beetje Belgisch talent in de show. Een man die niet weet van ophouden. En ik vind ook dat hij gewoon lekker door moet gaan. Recent is er nog een nieuwe van hem uitgekomen trouwens. Willy Sommers en Laat de zon in je hart.

En de kunst is de zon te zien, ook al schijnt die een keertje niet. Dat is in feite wat je moet doen in het leven. En of dat iedereen lukt, maar ik wens het je wel toe. En we komen terecht in 1967 met Van Morrison en de Spanish Rose.

0: van toen en de Mi Amigo origineel.
1: Hoor hem bezig, hoor hem doen. Wim van Egmond is je avondkampioen.
2: Zoals ik wel vaker zeg, hij is de hekkensluiter. Maar daarvoor hebben we nog twee mooie programma's. Live vanuit de Geinendijk. Het is een beetje het feestje van de 100ste aflevering van De Schone Schip van Joe Wells. Je kunt hem feliciteren hoor. Dat kan op zijn Facebookpagina. Neem die moeite alsjeblieft.

Een mooie cover in een discojas. En die deed het goed in de hitparade. If You Could Read My Mind. Zo, mijn show zit er weer op. Ik kan nog één nummer draaien. En dan was het dat weer voor ook Goedemorgen. Zo dadelijk Ton Schipper natuurlijk. Vriend Ton met zijn programma Keukenpret. En vanmiddag hoor je misschien zo af en toe mijn stem nog in de liveshows vanuit Begijnendijk. Daar vieren we dat feestje waar ik het zoveel over gehad heb in mijn programma. En dan nemen we een drankje op de volgende 100 van Joe. Ja, natuurlijk doen we dat met elkaar. Dan heffen we het glas. En daar past eigenlijk deze plaat wel bij. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Live vanuit... Weet jij het, Tom?
3: Ik heb... Nee, echt niet.
2: Nou ja, doet er niet toe. Je luistert naar Keukenpret. Elke zondag op Golden Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
4: Het is weer feest!
2: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van 4...

0: was erbij.
1: Dankjewel Frans voor de vele vitamintjes. De muzikale vitamintjes.
2: Dan Schippers.
1: De vaat is intussen op het aanrecht gezet, want het is tijd voor...
2: Keukenbrett.
1: Maar nu denk je toch niet dat we dat allemaal met de hand gaan afwassen, hè? Daar ben ik veel te onhandig voor. Vrienden, vandaag vieren we feest. Vanmiddag namelijk de 100ste aflevering van Schoon Schip met Joe Wells. En dat doen we dan vanuit Begijnendijk.
3: Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread. But somehow I know it's gonna affect my head.

0: Populaire disco hit in 1978, in het jaar dat ik in Playa de Aro programma's maakte voor Radio Miamico, heb ik toen ook vaak op de radio gedraaid. In Keukenpret onder andere. Miss Broadway van Belle Époque.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
2: Kings, Kings, Kings, Kings. De bar waar moderne mensen elkaar ontmoeten. Kingsbar in Playa de Aro met uw

Super Trooper en ABBA. Frans heeft me intussen laten weten dat hij al in zijn auto is gestapt in Tholen en dat hij nu onderweg is naar Begelendijk. Ik nog niet. Ik moet nog even wachten tot na 12 uur.

0: de 60s, Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. En nu eentje uit de 70s, The Stylistics, Rock'n'Roll Baby.
1: Keukenpret is not about cooking, just fun and

Stylistics waren populair aan het begin van de jaren 70. Dit was een van hun liedjes, Rock'n'Roll Baby. Wat gaan we vandaag nog doen in Keukenpret? Wel, ik heb de oude tipper voor je, de nieuwe tipper. Ik heb ook nog twee Tura-momenten. En uiteraard tussendoor af en toe ook eens een nieuw liedje. Zometeen de nieuwste van Gert Verhulst en James Cook. Het wordt wel weer een zomerhit. Madi Wodo.

Als het weekend is, dan is het altijd feest. Je hoorde Gert Verhulst en James Cook met hun nieuwe Madi Wodo. Vorige week had ik in Keukenpret de Country Top 20 met hits uit de jaren 60 en 70. Er zijn heel veel positieve reacties opgekomen. Ook al konden niet alle artiesten er een plekje in krijgen.

0: Klassieker uit 1970. Bob en Marcia, Young, Gifted en Like.
1: Dancing James de Westmalle is de grootste dancing in het Antwerpse. Bij Dancing James is in het weekende de drank tussen 7 en 8 uur gratis. Dancing James de Westmalle.
2: Dit is het echte geluid van Radio Miamigo. Keukenpret. Keukenpret bij Golden Oldies Radio.
0: Met Ton Schipper.
3: Miamigo, here we go, go, go.
0: Soms hoor ik mensen op latere leeftijd wel eens mopperen. Ze zeggen dan, oh, de tijden zijn veranderd.

live vanuit Begijnendijk. Maar wat ik me afvraag, moeten we nu nog een lijntje leggen naar Playa de Aro vanaf hier? Nee, dat hoeft niet meer. Het gaat allemaal lekker live vanuit Begijnendijk. En vandaar een lijntje naar Rotterdam, want daar komt Golden Oldies Radio vandaan.

0: Margot Gianni, Hit and Run Lover. Vrienden, dadelijk is het feest, feest, feest met Leslie Gore.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

Ja, hop, daar gaat mijn reputatie weer. Ja, als er ergens een feestje is, dan ben ik er wel altijd graag bij. No matter what. Vrienden, zometeen is het Tura-moment, maar eerst even deze nieuwe van Blanks. De titel is Buzzin'.

week in Keukenpret. Twee Tura-momenten, eentje tussen 10 en 11 en dan nog eens één tussen 11 en 12. Wil Tura heeft in zijn carrière nogal wat genres bespeeld. En wat een ruime keuze. Dit is een liedje uit 1995 met een echt gospelkoor. Ik hoor je toe.

0: ik hoor het.
1: In mei 68 is er van alles en nog wat gebeurd. Maar er werd vooral ook goede muziek gemaakt in volle hippieperiode. Dit is Kenneth Heat.
2: Time is relative, especially when the music is good.
3: Keukenbret, zondagochtend 10:12.

0: met Heat, Going Up the Country. En als je wil weten wat er in the country zoal allemaal gebeurd is, dan moet je wel even blijven luisteren, want dadelijk is het tijd voor het nieuws.
1: All

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
3: Het is weer feest!
2: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van...

perfecte sfeer van Meleer? Daarvoor ben je hier aan het goede adres bij Golden Oldies Radio. Elke zondag van 8 tot 8. Met Frans, met mezelf, met Ad, Erik, Wim en Joe. Ze staan hier allemaal in volgorde. Het is eigenlijk eerst Joe en dan Wim. Maar ja, dat ruimt het eigenlijk niet zo goed op radio. We gaan terug naar 1968, het laatste Mi Amigo jaar in Playa de Aro. Ik ben verliefd op John Travolta, dat zong Sandy. Ik weet niet wat John Travolta daarvan vond, maar we gaan het hem straks...

0: Sandy met Ik ben verliefd op John Travolta. En wat John Travolta daar zelf over vond, dat hoor je zometeen na deze historische reclame.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken.

0: Vlamink zal er je alles over vertellen tussen 12 en 2. Terug naar nu met de nieuwe single van Meteor. Nooduitgang. Nieuw.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: We draaien af en toe ook nieuwe liedjes die perfect passen bij de sfeer van Mi Amigo. En dit hoort daar ook bij. De nieuwe single van Meteor hoorde je. Nooduitgang.
1: This

0: Team. Na na na, hey hey, kiss him goodbye. Ja, ik niet hè. En nu nog niet. Ik blijf nog een half uurtje bij je. Ik ga trouwens zo meteen nog even terugblikken op de Country Top 20 van vorige week. Waar heel veel reacties op gekomen zijn. Onder andere van Daniel Offermans.
1: Michelle, Michelle, daar word je de mooiste bruid.
2: Michaela, Smedestraat 33 in Brugge. Michaela, Markt 89 in Eeklo. Michaela, vrijdag maar 33 in Gent.
1: Michaela,
2: Michaela met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes.
1: Michaela,
2: Michaela, gespecialiseerd in bruidskleding.

0: music.
1: Veel reacties op de Country Top 20 van vorige week. Ook eentje van Daniel Offermans. Mooie lijst schrijft hij, maar je mist er wel Linda Ronstadt in.
2: How did we miss this one? Daniel, you are absolutely right, partner. Here she comes, the queen of the canyon. Linda Ronstadt, it's so easy.

tot over 7 dagen. Dan zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van Keukenpret. En wie weet, horen we elkaar vanmiddag ook weer. Live vanuit Begijnendijk. Ik wens jullie alvast heel veel plezier tussen 12 en 2 met Ad Vlamink.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

31 mei 1975. James Lloyd.

0: Welkom, welkom. Een spiksplinternieuwe aflevering van Zoutwater. We zijn in feeststemming. Dat heb je al wat door waarschijnlijk al sinds deze morgen. Maar straks wordt het helemaal feest. Dan komt Erik live vanuit Begijnendijk samen met Joe. 4 uur lang, eerst de Pop Express en dan Schoonschip. Helemaal live vanuit Begijnendijk. Vanop een barbecue.
1: De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
2: Ik ben Marleen. Weet u, toen ik trouwde was ik de mooiste bruid. En weet u waarom? Ik kocht mijn bruidskleed bij Miss Sheila.
3: Miss Sheila, Smedestraat 33 te Brugge, Markt 89 Eeklo, Sint-Pieters Nieuwstraat 2 te Gent. Miss Sheila, met modellen uit Nederland, Duitsland.
2: En exclusief Annie Roos, Paris.
3: Miss Sheila.
4: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
5: Radio Mi Amigo.
6: Start over again.
7: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
8: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
9: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
10: Get out, goddammit!
11: Get the point.
12: And now... Shindu.
13: Zoutwater met Ad Vlaming.
0: Goedemiddag. Goedemiddag en welkom. Even nog Ton uitwijven. Je kreeg hem daarnet met zijn keukenparet rechtstreeks vanuit de studio in Aalst. En nu is hij op weg naar Begijnendijk. Zoals velen van de amigo's. En dat hoor je straks vanaf 2 uur. Ja, zo is het bij.

0: Het is altijd leuk als je nog eens samen kunt zitten rond de barbecue. Genieten gaan we en jij ook dan vooral van de muziek en de sfeer hier bij de Amigos op Golden Oldies Radio.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La

De heren van de Beatles in My Life gebeurt er wel eens een en ander. Zo ook in het hunne in 1965. Wat gebeurt er nu? Jullie krijgen een keuze.

0: It's your man.
1: En je vaart naar Radio Mi Amigo, de sfeer of meer, of naar de andere groep, die heet gewoon de Vloedgolf. En daar kies je tussen app of vloed. Vind je dat Miss Montreal een plaatsje verdient in onze jaarlijst? Dan stem je vloed. Zo simpel is het, hè? Ja, toch?

een heel leuk nummertje gevonden uit 71 van Greyhound met Black and White. Je hebt zo van die liedjes dat je zegt van ja, dat geeft me een goed gevoel. En de meeste van die liedjes krijg je elke zondag weer tussen 8 en 8. Hier bij de Amigos op Golden.

0: Heerlijk toeven in 1975 met Who Loves You van The Four Seasons. Four Seasons, dan moet je zeker in Nederland en Vlaanderen zijn. Dan heb je vier seizoenen op één dag. Dat wordt toch gezegd, hè? Tijd voor de nummer 1 uit de Billboard Hot 100. We gaan naar 1959. Op 2 februari kwam hij op nummer 1 te staan. Wie? Lloyd Price met zijn Stagger Lee.
1: Billboard Hot 100.
2: Billboard 100.
1: Hot 100.
2: Hot 100.

3 weken lang stond hij op nummer 1 in de Billboard Hot 100, startende op 2 februari 1959. Gebaseerd op een oude folklegende bracht Lloyd Price dit ruige verhaal naar de popcharts. En, nu moet ik het wel bijvertellen, het was in feite al uitgebracht in 1957. Dus het heeft er wel een tijdje over gedaan om in die nummer 1 te belanden. Daar hadden de mannen die nu staan te trappelen daar weinig last van. In 1971 bestormden ze de hitparade.

0: zakelijk en volledig campisch warmmiddagmaal voor slechts 150 frank... moet je zijn bij de firma Vermeer Thijs en Zonen. Hierna een 3 uur durende show in onze dancing met Mark en François Vermeer... en Guus Lansier, de man van de Wiese Oktoberfeesten. Vermeer Thijs en Zonen vindt u aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo.
1: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: aperitieven geslagen, een heerlijk drankje of misschien zit je al aan tafel, hè? Zit je nu al aan het genieten van een zondagse maaltijd. Ja, de heren in Begijnendijk, die moeten nog even wachten. Er is eerst nog een paar programma's te gaan, hè? En dan heerlijk barbajoen.
1: Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre.

vraag me af, hoe zit dat in bij de Spaanse stations doen, hè? Want als je het zo allemaal uitspreekt, spreek je het wel eens uit op je Spaanse. En dan altijd, gelukkig zit er een kapje over de microfoon. Dat compleet terzijde. We zitten midden in

0: We voelen ons helemaal zomers en dat is ook telkens weer de sfeer die we tot bij jou in de huiskamer brengen. Daar ben je toch wel blij om? Ach, hier is de sfeer ook al een beetje goed aan het worden. Ja, ik ben me moreel aan het voorbereiden op de volgende uren. Maar eerst nog een keertje deze die een steuntje van ons krijgt.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een beetje water.

nieuwste single van André Hazes. De nacht is mijn leven. En dan hebben we het over André Hazes junior. Ja, wij zeggen dat nog zo. Hè. Die jonge gasten niet. Hè. Die hebben de oude André Hazes waarschijnlijk niet zo in gedachten. Zoals wij dat steeds hebben. De zoon heeft een even turbulent leven als de vader. Als ik het zo mag geloven.

0: Zaffaroni. Ma is de titel, maar iedereen zegt er ook telkens weer bij. He's making eyes at me. Het was 1974. Ja, toen ontstond daar een en ander deining op de Noordzee. Ik zou echt niet weten waarom, maar jij natuurlijk wel. Een vergeten pareltje, dat krijg je telkens weer zo naar het eind van het eerste uur van Zoutwater toe. En dit keer koos ik voor een oer-Vlaamse klassieker. Zo vergeten is hij helemaal niet, deze zeer aimabele mens, Luc de Vos. Liedzanger van Gorky, dit is Mia.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaming.
2: Remember this forgotten song.

toch een vergeten pareltje die het verdient om af en toe eens boven de graal te worden. Ja toch, Mia van Gorky met de betreurde Luc de Vos in de liedzang, zoals dat officieel wordt benoemd. 1992 was het. Tijd om nog een beetje verder terug te keren naar onze geliefde jaren 70. Dat doen we met alweer een Beatle. Dit keer op zijn eentje, of nee, toch niet helemaal op zijn eentje, samen met zijn echtgenoten Paul en Linda McCartney. We're so

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Formatie April en Summer in the City. Mi Amigos, lieveling van 28 mei 1977.

0: kreeg alweer het nieuws, het weer en het verkeer hier bij Golden Oldies Radio. En meteen ook erachteraan het tweede deel van deze show met Kan het ook anders? Summer in the City. Daar verlangen we altijd allemaal naar, hè? Dat doen we met April en Mi Amigo's lieveling van 28 mei 1977.
1: Mi Amigo.
2: Beleef het opnieuw.
1: Mi Amigo.
2: Het legendarische geluid van de

0: restaurant op 12 kilometer van Marbella eindigde de vrolijke vakantie van de familie Pechvogel. Vaders kunstgebit ging namelijk stuk van de vakantie. Laat uw vakantie niet verknoeien. Neem Boni met je mee. Met Boni kan je zelf je kunstgebit herstellen. Boni, het eerste hechtmiddel voor kunstgebitten. Boni, in een oogwenk is uw kunstgebit weer pijtvast. Boni, goed voor zo'n 50 herstellingen door directe polymerisatie. Boni, klein en handig verpakt. Heeft u een kunstgebit? Neem steeds en overal Boni met je mee.
1: Je weet tenslotte maar nooit wat er kan gebeuren.
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Radio Mi Amigo.
4: De sfeer zoals toen.
5: Het geluid en de techniek van nu.
6: Met de muziek van je leven.
7: Mi Amigo, here we go. Go, go.
8: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

De zangers zijn er misschien niet altijd blij mee met AI, maar net een discussie erover gehad, componisten denkelijk wel. Want er zijn heel wat mensen die echt talent hebben in het schrijven van songteksten. En die worden dan ontdekt omdat ze zelf een liedje met Suno of iets anders hebben gemaakt. Zo zie je maar, je kunt nieuwe techniek embracen, zoals het heet, of afstoten. Dat is altijd een persoonlijke keuze. Wauw, filosofie op zondagmiddag. Dat moet

Het is maar te hopen dat Erik straks de deur open doet als er wordt geklopt. I hear you knocking, but you can't come in. Dat was nog een keertje Dave Edmonds. En van Dave naar 2026. De spiksplinter nieuwe single van Miss Montreal. Schuilen. Wat denk je? Zou deze in onze jaarlijst mogen opgenomen worden?

Je kunt terecht op Radio Miamigo, De Sfeer en Meer of De Vloedgolf. Dat zijn de twee Facebookpagina's waar je kunt kiezen tussen app en vloed. Of je dit nummer in onze jaarlijst wilt of niet.

0: Abemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo dook deze keer in 1967 van zijn platenbakken en haalde Ronnie en de Ronnies uit met Beestjes. Beestjes is een single van hen uit 1967, zoals gezegd. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. In het nummer zingt zanger Ronald Schutte over delirium tremens en dat hij allemaal beestjes ziet. Het nummer was bedoeld om op de gevaren van alcoholmisbruik te wijzen. Maar werd sinds het uitkomen meestal gebruikt op feestjes waar nogal wat alcohol

Het zalige aan Abimus Papam is dat je nooit weet waar Leo mee komt aanwandelen. En dat maakt het net zo leuk. En we springen naar alle kanten van het muzikale universum. Dit keer dus naar 67 met Ronnie en de Ronnies en Beestjes. Wat het volgende week wordt, wel, dan luister je maar, hè.

The Whiskey Lineman, een van die mooie country ballades van Glen Campbell uit 68. En we maken ons klaar voor de top 5 van de Miamigo Top 50. Ja, het is altijd makkelijk, hè, in Miamigo naar de Miamigo Top 50 gaan. Het is maar een klein stapje. Nou,

haantje. Kant en klaar een roomboter gebraden, vacuüm verpakt en daardoor zeer lang houdbaar. Goudhaantje. Herman Kramer BV. Telefoneer ons op het nummer 05 138 2073.

0: nummer 5.
1: De nummer 5 is eigenlijk heel simpel deze week. Het is dezelfde als vorige week. We gaan weer een beetje ambiance maken met die prachtige groep uit Volendam. Be My Day is van

0: Ik heb zo het gevoel dat ze stiller naar de uitgang van de top 5 toe wandelen. Misschien het wel wat het volgende week werd. Nu in elk geval, dit was nummer 5. Tijd om eens te kijken hoe het verder staat. De Mi Amigo.
1: Top 5. Nummer 4.
0: De nummer 4 voor deze week, ja, die stond vorige week nog 2. Dus hij zakt. Jack Jersey in the Still of the Night. Ja, het wordt daar stilletjes.

0: nummer 3.
1: Vorige week nog 4. Dat wil zeggen, we gaan de goede richting uit met Mud and the Cat Crept In. Ze nemen de plaats in van Appa. Die stond vorige week nog op 3 en is inmiddels uit de top 5 verdwenen. Oh.

0: kunt niet eeuwig de hitparades domineren. Alhoewel, er zijn door de geschiedenis toch een paar nummers geweest die dat wel eens probeerden. Ik weet niet of The Cat Crept In dat ook zo lang zal volhouden. Maar in elk geval, nu deed hij het toch op de derde plaats in onze top 5 van de Mi Amigo Top 50. En ik ga je meteen ook maar de juiste datum meegeven. Hè. Dat was de versie 2 juni 1974. De versie de Mi Amigo Top 50 van 2 juni 1974.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.
0: Voor we onszelf helemaal in de prak rijden, de nummer 2, Terry Jacks. Goodbye.

0: Zoals elke zichzelf respecterende hitparade gaat ook de Miamigo Top 50 helemaal tot bovenaan, tot aan de nummer 1. En dat is er eentje die van helemaal niks tot plots helemaal bovenaan kwam. Ik vraag uw aandacht voor een streekgenoot van mij. De nummer 1 van de Miamigo Top 50 van 2 juni 1974.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
4: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Hoorngever bij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Lekker!
1: De nummer 1 uit de Miami Gold Top 50 van 6 juni 1974. De wilde boerendochter van Ivan Heilen. En nu we er toch bij zitten, er is ooit een persiflage, een cover, gemaakt door André van Duin. En als je van covers spreekt, aha, dan komt Joe op de proppen.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: Vandaag met Bob en Earl to the Harlem Shuffle.
4: I don't want

0: Origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Je hebt een hele week om te kiezen wat je doet. Het origineel of de cover. Volgende week bij Joe. Luisteren.

0: Everything That Touches You, dat waren The Association uit 1967 bij Golden Oldies Radio. En we maken tijd voor een spiksplinternieuwe hit-tip. Het is al een hele tijd geleden dat we van haar hebben gehoord. Je kreeg hem al een keertje te horen trouwens bij Tom. Toen was hij de tipper van Skipper. En dit keer nemen wij hem mee als de zoutwater hit-tip. Upside Down, Nathalie Imbruglia.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Oud-Vlaming.
4: Een beetje water. Een beetje.

gaan ons hier zo stilletjes aan gaan klaarmaken om over te schakelen naar Begijnendijk. Van daaruit komen de volgende 4 uur live samen met zo dadelijk de Pop Express van Erik Hendricks. En er direct achteraan komt Joels met zijn schoonschip. Trouwens, daarna hebben we nog 2 uur, hè? Dat weet je wel, zoals elke zondag tussen 8 en 8. Dan komt Wim van Egmond met Zeezicht. Ik ben er heel graag volgende week terug vanuit het verre Loermarijn. Dan gaan we een beetje op zijn Frans met onze zoutwatershow. Maar nee hoor, we houden het helemaal Rotterdams. Heel veel plezier met Erik zo dadelijk. Doeg!

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Met vandaag, het is weer zo'n dag om te kussen, vind ik. Ja, wat een hit is er weer vandoor. En wij hebben hier in Beginnendijk 22 graden. Dat maakt ons vrolijk.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Dat zijn temperaturen om te gaan wandelen in het park.

dat was een man, hè, die Costa Cardales met Anita. Ja, het is een hele middag natuurlijk hier in Begijndendijk, want wij zitten live samen met de sfeermakers. En ja, de sfeer die zit er ook alweer goed in. Ik zie door het raam, zie ik ze allemaal praten met elkaar. Dus dat belooft wat.

0: Ja, het is alvast een gezellige drukte hier in de Popexpress studio. Ja, dit zijn we helemaal niet gewoon. We draaien de George Benson met Feel Like Making Love.
1: Een keukenbuffet van een meter lang aan 2.990 frank. Aan zo'n voordelige prijs vindt u het alleen in de Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine. De Fabrieksdiscount te Zottegem en te Lesine is open tot 20 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hello everyone, Barack here. I also listen to Golden Oldies Radio every day. The best oldies station from the Netherlands. Actually, I thought it was American. It's that good.

Het beschrijft een beetje de sfeer hier vandaag met de sfeermakers. Ja, there's a whole lot of loving in the world. Je wordt er een beetje vrolijk van die muziek van Guys and Dolls. En weet je, we kennen nog wel een paar andere hits van hun.

0: Ja, ik dacht dus, ik heb zo'n vrouw. Play me like you play your guitar. Dat was aan de gitaar te horen natuurlijk, Drew en Eddie. Ja, we zitten hier natuurlijk niet alleen en ik heb mijn beste vriend hierbij zitten. Goedemiddag, Patrick.
1: Beste vriend. Ja, het is voor het eerst dat je mij deze titel live geeft bij,
0: echt?
1: Bij een radio-uitzending. Ja, Erik Hendricks, goedemiddag.
0: Oh.
1: Wat fijn om hier te zijn en live op Golden Oldies Radio.
0: Het was een tijdje geleden.
1: Het was een tijd geleden toen ik hier voor het eerst kwam. En dat was met onze gemeenschappelijk goede vriend Edo Peters.
0: Ja,
1: jij had een hele mooie mengtafel gekocht. Vertel eens.
0: Goed, en we hadden wel mensen nodig die daar kennis van hadden.
1: Ja.
0: En zo kwam bij Edo Peters terecht. En ik vroeg mij af, hoe zou het met Edo zijn?
1: Edo, goedemiddag.
0: Ja.
2: Ja, goedenavond hier, maar goedemiddag bij jullie.
0: Daar is die. Het is een paar jaar geleden. Hey Edo, waar hang je tegenwoordig uit? Want we hadden jou natuurlijk graag hier gehad. Maar dat is toch wel een beetje moeilijk vandaag.
2: Er zit 10.000 kilometer tussen. Maar aan de klank is dat niet te merken volgens mij.
1: Nee, het klinkt alsof je naast ons zit.
0: Ja.
1: Dus, geweldig.
2: Ja, nou, ik doe zo meteen de deur open. Dus,
1: En hier is hij, Edo Peters!
2: Ja. bij gebrek aan iets beters.
1: Hey, Edo, kijk, ik ben zelf 34. Ik zit hier, met alle respect, ik zit hier langs heel veel mensen. Die hebben twee keer mijn leeftijd. Jij hebt ook vroeger heel veel radio gemaakt. Heb jij een leuke anekdote uit die tijd voor ons?
2: Van het eerste begin of zo?
1: Ja, of wat dan ook. Het eerste wat in je opkomt.
2: Ja, ik heb een beetje een rare aanloop gehad. Ik moest ook wachten tot jij geboren werd, zal ik maar zeggen. ik heb een beetje een rare aanloop gehad. Ik heb ooit een keertje... Ik ben vreselijk vroeg begonnen met voice-overen. Dat was echt al 3 weken voor mijn 6e verjaardag, mind you. Dat is dus 54 jaar geleden. Maar ik ben eigenlijk kort daarna al bij de radio terechtgekomen. Ik denk dat ik 11 was of iets dergelijks. Toen had je een jongerenafdeling bij de AVRO. Dat is de publieke omroep in Nederland. Dat heette Mignon. En daar was ik vrijwilliger. En daar kon je dus letterlijk alles leren als je kind had en de juiste vrienden, zou ik maar zeggen. Want je kwam er anders op geen enkele manier in. Want het was vroeger heel erg van niet wat je kunt, maar wie je kent.
1: Wie je kent. Maar dat is nog steeds zo. Er is niks aan veranderd kunnen
2: we vertellen. Die slangenkuil, er is niks aan veranderd. Maar wat wel heel grappig is dat ik eigenlijk, zonder dat heel veel mensen dat wisten, van meet af aan op sleeptouw genomen werd door allemaal beroemde mensen uit de hoorspelseries van de omroep. Allemaal van die bonzen daar, die vonden het eigenlijk wel heel erg lollig dat er een of ander jong broekje rondliep. Dus ze hebben me letterlijk werkelijk alles geleerd van het repareren van een mengpaneel tot het servicen van tape recorders en alles wat daartussen zit. Het schrijven van nieuwsbulletins, dat was er al heel vroeg bij.
1: Mm-hmm.
2: Ik mocht eigenlijk al van meet af aan mee presenteren op de radio. En dat was toch wel heel raar, want je kreeg... ik was te jong om geld te verdienen. Maar dat werd vroeger nog geregeld via een spaarbankboekje. Dan werd het aan je ouders overgemaakt op een afgesloten rekening.
1: En daar profiteer je nu nog van.
2: Ik heb het nooit meer op kunnen maken.
1: Nee.
2: Grapje. Dat was natuurlijk gewoon een iets dat was beschermd. Tot je 18 werd kon je daar niet aankomen. Dus ja, goed, tegen de tijd dat ik 18 werd, had ik al zo afschuwelijk veel werk gedaan. Dat het toch een klein fortuin aan het worden was. Maar los daarvan. Ik zat dus echt serieus al op mijn... ik denk dat ik 14 was of iets dergelijks. Ja. Toen zat ik de halve studio van Radio 3 al te reviseren.
0: Zeg, Edo, wat doe je nu in Hongkong eigenlijk?
2: Nog steeds radioprogramma's. Hier vandaan. Leven supersnel internet. Glasvezel is hier geen uitzondering, maar schering en inslag. Ik heb een krankzinnig snelle verbinding hier. En voor de rest geniet ik van het leven.
0: Dat gaan we jou laten doen. Hey, dankjewel voor even tijd te maken. Het is daar natuurlijk een ander tijdstip. Maar dankjewel voor even tijd te maken voor ons. Ja?
2: Graag gedaan.
0: Hou je goed gaar in Hongkong.
2: Alright.
0: Edo.
2: Veel plezier, jongens.
1: Dankjewel, Edo.

Albert Hammond, een van de jaren 70 klassieker met I Don't Wanna Die on an Early Stir. Maar mij ook niet, want dankjewel aan Edo, die zit al 10.000 kilometer hier verder. En anders was hij er graag bij geweest. Ja. En voor de mensen ook in Spanje, wees welkom, goedemiddag. Dit

mei. En het ziet er naar uit dat we een leuke maand hebben gekregen voor mei te zijn natuurlijk. Het mag wel even, het is 22 graden hier. Dus ik zie iedereen van de Amigos met een zwarte t-shirt. En Joe had die bij. Dat is mooi, dankjewel. Misschien pakken we straks wel een paar fotootjes of zo. En wij gaan toe naar een artiest die we weer in de picture willen stellen. En daarvoor gaan we naar Frankrijk. Want daar werd geboren op 18 mei 1913 een Franse zanger, componist en acteur. De man was actief van de jaren 30 tot de jaren 90 van de 20e eeuw. En de man was vanwege zijn komische expressie en zijn wilde hoedje de bijnaam Le Fou Chantant kreeg. Hij is vooral bekend vanwege zijn wereldhits Douche of France en La Mer. Ja hoor. In Frankrijk wordt hij net zo genoemd als Edith Piaf en Charles Aznavour. Ik neem je ver mee naar 1943, naar Charles Trenet. En ik dacht, laten we maar iets homers doen met La Mer. Mi amigo.

ik weet niet hoe het met jou is, maar ik krijg er een instant gevoel van vakantie. Ja, het is geen vakantie voor ons, het is werkendag. Ja. Wij schakelen door naar Johan Vermeer voor een nieuwe lieveling van deze week. We gaan eens luisteren naar 1977. Mi amigo, here we go, go, go.

0: Dat is wel eens leuk als je live zit natuurlijk. En dan gebeuren er van die rare dingen.
1: Oppie, zou straks zwemmen?
0: Ja, ja, dat doen we. Het is lekker weer voor, hè? 22 graden en iedereen is goed gemutst, dus dat valt wel mee. En straks om 4 uur hebben we Joe hier live. En daarna is het Our Party. Pop Express met nu uit 1988. Dit is Toto.

Toto, mi amigo. Ja, we draaien zo regelmatig in Pop Express hier. De zon laat het een beetje afweken, maar de sfeer natuurlijk niet. En als we de zon niet hebben, dan hebben we nog altijd andere leuke jongens.

zal het nooit meer vergeten. André Hazes met Geef mij je angst. Ja, op de sterfdag van André zat ik in Amsterdam en een vriend van me belt. En die vraagt, Erik, weet je het al van André? Ik zeg, nou, wat dan? Hij is gestorven. Oh, werden we uitgenodigd in de streek waar we leven.

Ja, ze had de stem. Disco Lady uit de jaren 70 met Donna Summer, MacArthur Park. Daar is het weer voor. Of lekker luisteren naar de radio natuurlijk. En Donna, nou, die had...

Mooi is dat, hè? Ja, we hadden ze nog in de studio voor een interview rond de kersttijd met een kerstsingel. Dana Winner met de nieuwe single, De Stilte van de Stad. Hey, wij gaan even pauzeren, als dat goed is, met de collega's hier. En na 3 uur hoor je meer live van Pop Express.

0: 1973 stond er een jonge dame op het Songfestival met Mercedes uit Spanje. En dat nummer was Er is toe.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En vorige week hoorden we bij Ton Schipper met de mooie country en western muziek. En deze plaat had er wel bij kunnen zijn. Daarvoor

Het is zondag 31 mei, het is ongeveer 22 graden. En we zitten live met de hele bende van, van de sfeermakkers hier in Begijn en Dijk in de Pop Express Studio. En ook gaan we terug naar Johnny Logan, Mr. Universal.

En niet alleen op zondag is dat natuurlijk. Don't take away. Ondertussen zit het wel meer. We zitten met vrijdag op Golden Oldies Radio. En op zaterdag ook al. Jongen. En op zondag de gouden getrouwen met Mi Amigos sfeermakers. Nou, die zitten lekker buiten te keuvelen. Met een glas. Hé jongens, ik zit in droog, hè. Pop Express Live tot 4 uur. En we draaien nu The Brothers Johnson.

0: Dat is nog eens warme radio, die Pussycat met My Broken Souvenirs. Over souvenirs gesproken. Ik zie Patrick met een paar souvenirs buiten zitten, maar die zijn niet gebroken, denk ik, Patrick.
1: We zitten hier lekker buiten in het zonnetje in Begijnendijk. Erik, dankjewel. Live op Golden Oldies Radio. En over souvenirs gesproken, ze zitten hier op een rij. En dan heb ik het niet over de drie prachtige dames. Dat zijn de vrouwen des huizes en nog wat andere leuke vrouwen. Ik zit hier naast Joe, Ton en Frans. Je hoort ze natuurlijk altijd op Golden Oldies Radio. En ik heb ze net even gevraagd van, goh, kunnen jullie even nadenken over een leuke anekdote? En ik steek gewoon de microfoon onder de enorme neus van Joe Wells. Hoe is het?
2: Met mij is alles goed, maar als je een echte anekdote wil, ja, dan moet je dat aan Ton vragen natuurlijk. Hè.
1: Ja, oh, heb je koudwatervrees? Wat is dit?
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik zit hier als derde musketier, dus ja. Dus,
1: goed, we slaan Joe even over. Ton, vertel eens, hoe voel je? Heb je het naar je zin?
3: Ik heb het helemaal naar mijn zin. Trouwens, we zitten hier prachtig. Ik heb echt een beetje het gevoel...
1: Schrijf het even, het is radio.
3: Ja, tuurlijk, ja, maar ik heb het gevoel dat we, om het in radiotermen te zeggen, ik heb het gevoel dat we in Playa de Aro zitten.
1: Met dit weertje wel, hè? Zo, dat hebben we echt wel getroffen.
3: Ja, en dan kan ik bijna zeggen, we zitten haast echt in Playa de Aro. Sommige mensen zeggen dat ze in Playa zitten en die zitten er helemaal niet.
1: Ja, precies. Ja, die zijn er ook. Die original. Maar spreek je ook Spaans?
3: Nou, poquito hoor.
1: Poquito de español, cariño. Oh, vale. Hey, een leuke anekdote uit jouw, nou, mogen we zeggen, 40, 50-jarige radiocarrière. Zit ik dan goed?
3: Ja, je zit goed. Ja, mijn grootste anekdote zit daar. Dat is mijn...
1: Moet ik weer doorlopen?
3: Nee, helemaal niet, nee.
1: Nee, vertel eens.
3: Ik heb een vrouw in Playa de Aro leren kennen. En we zijn samen op stap. In een prachtig... we zitten hier echt waar. Het is helemaal vakantiegevoel.
1: Maar neem ons even mee naar het moment dat jij je prachtige vrouw leerde kennen. Kwam ze op bezoek bij de radio of hoe ging dat?
3: Ja, zo ongeveer, maar het is veel te lang. En ik denk dat mensen recht hebben op muziek dadelijk.
1: Nee, zeker. We gaan nog heel even naar Frans. Jij zit er ook lekker bij.
3: Oh, ik dacht dat je wilde zeggen, je ziet er ook lekker uit.
1: Nou, dat ook hoor, dat ook. Maar ik wilde het netjes houden. Nee, heb jij een leuke anekdote van vroeger? Je gaat natuurlijk ook al een tijdje mee. Het is gewoon een compliment hoor.
3: Ik vond dit sowieso al heel erg leuk, maar goed, dat tezijde. Nee, wat moet ik vertellen over vroeger? Ik heb in 1974 radio mogen maken. Nooit aan boord geweest, want dat is wat men heel vaak vraagt. Hè.
1: Is er een van jullie aan boord geweest trouwens? Nee.
3: Alle drie niet. Nee, en dan zeggen mensen heel vaak, want in die tijd waren de DJ's ook veel aan boord in 1974. Maar het is altijd zo in de trant van, Frans, waarom jij niet? Ik zeg, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Zet me op een schommel, drie keer heen en weer en ik ben zeeziek. Dus daar moet je niet aan beginnen. Is dit nu de anekdote die je graag wilde, Pep?
1: Nou ja, leuk om te weten dat we jou nooit op een bootje moeten zetten. En snel van slag ben. Ja, precies. Erik, lekker terug naar jou. Wat heb je voor ons klaarstaan?
0: Nou, luister.

Smokey met Chris Norman. I Meet You at Midnight in 1976. Het is mooi, want die man die zit nog regelmatig te toeren in Duitsland. Ik hoop dat hij een beetje naar België zou komen. Breathless Drive.

Zo ging dat vroeger in de analoge wereld. Dan had je een fotootje op papier in je portefeuille zitten met je liefste. Ja, dat is nu niet meer. Het is allemaal digitaal tegenwoordig. A Flock of Seagulls met Wishing I Had a Photograph of You. Ja, wat ook mooi is, is de volgende artiesten die we weer in de picture gaan stellen. En daarvoor gaan we naar Cairo, want zij werd geboren op 17 januari 1933. Haar artiestennaam, ja, haar naam Yolanda Cristina Gigliotti. Het was een Franse zangeres en actrice van Italiaanse afkomst. Met meer dan 170 miljoen verkochte platen is zij niet alleen een van de Frankrijk's succesvolste artiesten, maar zij wordt ook gezien als de, samen met Edith Piaf, belangrijkste Franse zangeresse van de 20e eeuw. In 1957 had ze in Frankrijk een hit met het liedje Bambino, dat 39 weken lang in de hitlijst aanvoerde. En aan het begin van de jaren 70 verdiepte ze haar repertoire door het werk van Léon Ferré en Jacques Brel op te nemen. Ja, paroles, paroles en Gigi Lamoroso. Ja, het waren succesnummers, hè. Ook in de jaren 70, ze ging dan ook de discotour op. En je hebt het een beetje kunnen raden over wie we het hadden natuurlijk. Ik ga met heel veel plezier terug naar Frankrijk, naar Dalida.

ook al is het 22 graden buiten, krijg je er nog steeds kippenvel van dat plaatje van Dalida. Wat een mooie stem en dame, heel Vanetta Vaag. Dismidaal. Ja. Nog altijd bij leven en wel is, dat is ons.

0: Ja, het werd gigantisch veel gedraaid in 1977. Die vrolijke anime met dit, met What Kind of Dance Is This?
1: Ierse.
0: Ja?
1: Populair ik op Golden Polish Radio.
0: Ja, het is non-cool, het is open, het is van alles. Het is klusjesman bij de kids. Ja, dat ben ik. Ha! Goedemiddag, dit is Pop Express Live vanuit Begijnendijk.

zij die overal onderweg zijn op de road. Op de road bedoel ik. De 248. 68 met de motorway. En Tom Robinson Band. En zo'n weer, dan denk je wel eens een keer. Ja, gaan we naar zee of zo. Er is een plaats waar je mooi zeezicht hebt.

0: Hij deed het wel, alsof het gisteren was. Wat zijn hadden hier van Johnny Logan. Het was 1980. En 7 jaar later mocht hij dat nog eens een keer doen. Mr. Universe Song Festival. Ja, zo is dat. Oh, ja. Iedereen loopt hier maar een beetje rond. Wat zeg je?
1: Hey Erik.
0: Ja, wat zeg
1: heb je?
0: Je
1: nog zo'n oude Vlaamse hit voor ons?
0: Ja, natuurlijk wel. Dit is Cindy.

0: Ja, zoals populair in de jaren 70, de Vlaamse Cindy in 73 met Hasta la Vista Mañana. Dat brengt ons een beetje naar Spanje.
1: Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa de Haro op dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uw zilveren huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa de Haro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa de Haro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Golden Oldies Radio.

Ja, het gaat goed met George Baker. De man is over de 80 jaar en staat nog steeds op een podium. Dit was een nummer uit 1970 met Little Green Bag. En als we George Baker denken, dan zeg ik van ja, die had nog wel veel andere nummers. Don't hide too hard behind.

wat is het snel. Ja, dit is Pop Express Live. Ik moet de stoel gaan vrijmaken voor Joe, want die komt er zo meteen aan. Wat leuk is dat. Ik kan me vervoegen op het terras. Veel plezier met Joe en tot de volgende.

0: Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
1: Het is weer feest!
2: Oh ja.
0: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van 4 tot 6... de 100ste aflevering van

Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?

0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells.
1: Vrienden, welkom in de 100ste aflevering van Schoonschip live vanuit Playa Begijlendijk natuurlijk. We maken er een feest van met Erik, Frans, Ton, Ad en Wim. En vanmiddag hier allemaal in Begijlendijk, Vlaanderen, waarvoor ik jullie van harte wil bedanken, collega's. Straks na de uitzending gaan we dit uitbundig vieren met een heerlijke barbecue en de nodige watertjes. Nou ja, dat zullen we nog wel zien. Verder zijn hier nog tal van andere gasten, waaronder Wilco Verkerk, laat ons zeggen de supervisor van Golden Oldies Radio, en die hier vandaag ook uitzonderlijk van Rotterdam naar dit platteland is afgezakt. Maar straks komen jullie nog allemaal aan bod, vrienden. Smeer je maar al in. En bedankt Erik voor jouw Pop-Express. Onze tweede voor vandaag is Kylie Minogue. Hier is ze met Got to be Certain.

Ja, dat was een nummer geproduced, zullen we maar zeggen, door de Britse heren Scott Aitken en Waterman. Straks ga ik hier wat krokodillen aan de microfoon zetten. Tenminste, de oude garde van Mi Amigo, die zitten hier ook allemaal netjes op een rij. En die gaan we straks een beetje interviewen. Frans, Ton, ze zitten allemaal klaar. Ook Wilco en natuurlijk ook nog Erik. Die komen allemaal straks aan de beurt. Nu is het tijd voor B.A. Robertson met Bang Bang.

Bekend om zijn humoristische en theatrale popstijl. B.A. Robertson, Bang Bang, 1979. En dit, ja vrienden, dit is voor de heren natuurlijk, de Spice Girls. Zij veroorzaakten in de jaren 90 een wereldwijde rage met hun girl power imago. En dit nummer staat minder bekend dan Wannabe, maar fans waarderen het om zijn vrolijke energie. Een jaar later, op 31 mei 1998, maakte Jerry Halliwell bekend dat ze de Spice Girls gaat veranderen.

0: Jongens, toch, ik moet niks doen.
1: Nee, precies.
0: Het is geweldig. En ja, vrienden, naast mij zit de enige echte, de onvervalste. De enige met rubberen benen, heb ik al gezien.
1: Absoluut. Ja, en dat mag je wel zeggen.
0: Ah, zie je? De grootste sfeermaker, Frans van der Drift. Ik moet even een hoesje hebben. Ja, ik heb hem erbij geroepen. Je maakt iedereen goed gemutst 's morgens.
1: Echt waar, is
0: hoe
1: dat
0: komt
1: zo?
0: Het? Hoe komt het?
1: Ja, dat is een hobby van mij. En een man moet een hobby hebben.
0: Zo ziet het. Nou ja, goed. Alvast hartelijk bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn op mijn 100ste schoolschipshow.
1: Ja. Het is toch al wat, hè?
0: Het is, ja.
1: Had je dat gedacht toen je eraan begon?
0: Eerlijk gezegd,
1: niet.
0: Wel.
1: Oh.
0: Ja, tuurlijk wel. Nee, maar even serieus, Frans. Ik heb jou een aantal keren live mogen zien. Hè?
1: Ja.
0: Hoe gaat dat jou af? Is het nog altijd met zenuwen? Of zeg je van...

0: Ah, het is voor mij maar een partietje gezonde plezier, ja.
1: Ik spreek dan altijd over gezonde spanning.
0: Ja.
1: Dat heb je ook een beetje nodig als je een live programma presenteert. En daarom baal ik er een beetje van dat jij er te relaxed bij zit.
0: Vind je dat? Nou ja, wat vele luisteraars niet weten. Ik heb het daarnet al gezegd. Je hebt rubberen benen. En naar het schijnt ben jij ook de beste Gangnam Style danser.
1: Jij zegt het.
0: Ja, het kijk.
1: Ik kan me dat niet herinneren, maar mijn korte termijn geheugen is niet meer zoals het was.
0: Oh.
1: Ja, ik moet 75 worden aan het eind van het jaar.
0: Wel, ik zal je dan een beetje inlichten. Dus 12 jaar geleden stond die man op 31 mei 2014, amper 2 jaar na zijn release op YouTube, al met 2 miljard keer bekeken. Was. En nu, vandaag, weet je hoeveel? Wat denk je?
1: Ik heb absoluut geen idee. Nee. Maar het was een nummer 1, dat wel.
0: 6 miljard keer.
1: Bizar.
0: Is die man bekeken geweest. En heb jij hem vaak gedraaid?
1: Ik heb hem geloof ik in mijn hele carrière 2 keer laten horen.
0: Oh.
1: En jij? Wat deed jij ermee, Joe?
0: Wel, eerlijk gezegd, ik denk misschien 3 keer.
1: Het hoort niet meer bij onze leeftijd, denk ik.
0: Nee, misschien gelijk, ja. Zeg Frans, bedankt voor je komst naar de studio. Nog lekker verder praten straks. Beetje eten, beetje drinken.
1: Hapje, drankje.
0: Hapje, drankje, je weet hoe het gaat. En dan zie ik je zo dadelijk op de dansvloer.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Dat was hem helemaal, beste vrienden. Ik heb hier een ode aan Amsterdam. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Wesley Klein.
0: Nooit niks op...
1: En daar gaat hij nog eens een keer.
0: Nooit niks op zon.

fantastische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

ja, dit was een van de eerste disco-hits. Nog voor het tijdperk, het disco-tijdperk, volledig losbarstte. Het nummer werd beroemd door de dansbare ritmes en zwoele sfeer. De tekst gebruikt het beeld van een boot als metafoor, voor romantiek en passie. Het is nu tijd voor wat anders. Rockabilly, hier is Ray Smith, Turn on the Moonlight.

Uit de tijd van Elvis Presley natuurlijk, Ray Smith met Turn on the Moonlight. En ja, ze zeggen altijd, de afwezigen hebben spijt. Wel, dat is vandaag ook het geval voor Gerry van der Putten. De man die voor mij de muziek altijd samenstelt op zondag. En natuurlijk ook Clemens Tilborg. Die werd vandaag ook uitgenodigd, maar ook hij was helaas niet beschikbaar. En dan spreek ik ook over Danny Schacht. De man die er elke week voor zorgt dat onze programma's kunnen herbeluisterd worden op dinsdag. En tot slot wil ik ook nog, hier zitten ze allemaal, onze dierbare vrouwen vanmiddag bedanken voor het natje en het droogje. Ja, nu nog limonade natuurlijk, water, thee, koffie. Maar straks na de uitzending een heerlijk aperitiefje. Tijd nu voor muziek van Cunningham. Hier is Norma Jean, Wants to be a Movie Star. En dat verwijst natuurlijk naar Marilyn Monroe.

Norma Jean Wants to be a Movie Star. Het lied verwijst uiteraard naar Marilyn Monroe, die oorspronkelijk Norma Jean heette. En dan, beste vrienden, jullie weten, de playlist van dit programma kan je elke dinsdag terugvinden op mijn persoonlijke Facebookpagina Joe Wells. Vergeet het niet. Dan is het nu tijd voor de hittip, de Joe Wells hittip van deze week.

Zo is het, de wereld, de leeuw komt eraan, het officiële WK-lied voor het Nederlands elftal. En we hebben nog een verrassing, want wij gaan ook meedoen met de WK. Dus let maar goed op onze Facebookpagina. Onze jongens gaan allemaal meedoen met Samuel Welten. Goed, het is tijd voor wat afwisseling. Beetje afkoelen, waarom niet? Hier is Robbie Williams en Nicole Kidman. Something stupid.

0: Ja, I love you, I love you. Maar Robbie Williams was toen op het hoogtepunt van zijn carrière. Terwijl Nicole Kidman vooral bekend was als actrice natuurlijk. Goed, we zijn toegekomen aan een Nederlandse plaats. Laten we even kijken op mijn playlist. Ben ik juist? Ja. We gaan even, moet ik zelf het nummertje starten, meneer de technieker?
1: Zeker.
0: Oh, dat is niet zo leuk. Maar goed, we gaan het toch proberen.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.

0: Die kant op.
1: Ik ook, stap maar in.
0: Auw!
1: Wat is er nou?
0: Ik zit op je hand, man.
1: Toffe jeans heb je aan.
0: Jij ook.
1: Gewone levies.
0: Ik ook.
1: Te gek.

Andy Gibb, zo horen we hem graag. Love is thicker than water. En Andy Gibb, dat was de jongste broer van de Bee Gees. Het was een tieneridool eind jaren 70. En het nummer werd geschreven door zijn grote broer Barry Gibb. Zo, daarmee gaan we zo dadelijk een nieuw interview inlassen. Namelijk met Wilco Verkerk, die al op zijn stoeltje staat te beven. Maar geen paniek, Wilco, we gaan je niet op een moeilijke stoel zetten. Integendeel, we gaan het jou heel gemakkelijk maken. En dat gaan we doen na dit nummer van Rick Astley. Rick Astley, Take Me To Your Heart. Hij werd wereldberoemd, weet je nog wel, met Never Gonna Give You Up. Zijn diepe stem contrasterend opvallend met zijn jeugdelijk uiterlijk. En als je gaat zingen over verlangen en liefde, nou ja... Oh.

0: Hey Wilco, goedemiddag. Het was een hele klus om jou hier in de studio te krijgen.
1: Dat, man? Dat is bijzonder lastig.
0: Ja, je zit stevig in dat Rotterdam, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, het is gelukt, proficiat. En vooral dank om in mijn show aanwezig te zijn op de 100ste aflevering. Het is er wat geweest.
1: Wie had het ooit gedacht?
0: Ja, precies. Ja. En ook voor onze luisteraars die eigenlijk niet weten wie je bent. Ja, moet jij toch eens even makkelijk uitleggen wie
2: de
0: je
2: baas,
0: bent.
2: De baas.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, de baas zeggen ze. Maar
0: ja.
1: Directeurtje noemen ze hem ook wel eens.
0: Directeurtje, de manager. Wat nog allemaal. Maar ja, je bent de manager, de directeur, de programmaleider. Misschien is een mooi woord, hè?
1: De muziekuitzoeker van de non-stop.
0: Op die manier. Dat kan, hè? Ja. Wat komt er nog allemaal bij kijken?
1: Dat komt er veel meer bij, ja.
0: Ja, er komt veel bij. Ja, natuurlijk.
1: You name it, it zit erbij.
0: Maar binnenkort krijgen we een nieuw zenderpark. Daar ben ik eens over benieuwd. En onze luisteraars ook, denk ik. Vertel eens wat meer. Zeg nu niet, het is nog strikt geheim.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Nou, we gaan uitzenden op DHB+.
0: Ja.
1: Woe, zo wordt erin geloofd.
0: Ja. Niet op één zender?
1: Nee, er komen 3 zenders gaan eraan staan. En dan, toch wel een flink bereik. Hè. Heel Zuid-Holland is wat te doen. Dus een groot deel van Zeeland, dat is niet zo moeilijk. En Brabant en waarschijnlijk ook naar richting België.
0: Mooi.
1: En Noord-Holland is ook te doen.
0: Ja, en blijven we uitzenden op AM of gaat het verdwijnen?
1: Dat blijft wel, dat gaat weer aan. Ja. Het heeft wat voeten in aarde, moet ik zeggen.
0: Ja,
1: het is wat moeilijker als waar ik eerst zat. Om de antenne goed te krijgen. Het is wat moeilijker om de middengolf uit te zenden. Ja.
0: Technische infrastructuur is altijd...
1: Is wat lastig.
0: Ja.
1: Zeker waar.
0: Hey Wilco, fijn dat je wilde vertellen. Straks gaan we nog iets drinken. Flinke borrel misschien, hè?
1: Die kans is toch al aanwezig.
0: Een stukje vlees. Dat kan niet fout lopen. Bedankt voor jouw komst.
1: Altijd goed.
0: Geweldig. Maar hou jij van disco?
1: Ja. Grupo Sportivo. Aardige man trouwens, die zanger.
0: Kijk eens aan.

Disco Really Made It van Grupo Sportivo. Ik heb er nou 21 aan voor het tijd zijn van 5 uur. Tenminste voor volgende week dinsdag. En dat is er eentje van Lindsay de Pol.

0: welkom terug.
1: What would you little maniacs like to do first?
2: Ja. Nog steeds live vanuit Begijnendijk in Vlaanderen. En dan vraag je jezelf af, waar ligt dat in godsnaam? Wel, dat ligt tussen Heistandenberg en Aarschot. En verbeter me, Erik, als ik iets verkeerd zeg, maar... Erik, waar zit je? Waar ben je?
3: Erik!
2: Nou, maar ja, je zit natuurlijk aan de borrel, dat weet ik ook wel. Welkom in deel 2, het laatste uur live radio ter gelegenheid van 100ste Schoonschip met Joe Wells. Het is een feest met mijn welgemeende dank aan Erik Hendricks voor de gastvrijheid, de ontvangst, de faciliteit. Het lijkt hier wel een NOB-studio.
3: NOB?
2: NOB-studio, ongelooflijk. En vooral voor de sfeer die hier vandaag rondhangt natuurlijk. Hè. Welkom, welkom collega. We maken regelmatig grapjes met elkaar.
4: Absoluut, hè? Ik denk soms de mensen moeten denken van... Ja, wat is dat met die man?
2: Wat is het? Ja.
4: Verdomme.
2: Ja, en dan vliegen de kurken rond na het programma. Maar goed, dat is interne keuken.
4: Ja, zo heet dat.
2: De grote baas zit hier ook, dus we moeten het een beetje kalmer aandoen. Het is in ieder geval een sfeervolle bedoeling. Je zit hier vlak voor mij tussen 2 en 4 op zondag. Wat doet dat met je?
4: Ik vind het gewoon leuk. Hè? Ik heb al gezegd van alleen maar leuke dingen doen. Ja, daar gaat het om.
2: Dat doen we allemaal.
4: En als de luisteraars dat leuk vinden, dan is alles goed.
2: Ja, je bent de bezieler van deze live zondagnamiddag. Vertel daar toch eens iets mee.
4: Hoe is het ontstaan
2: eigenlijk?
4: Nee, ik had zoiets wel. Een paar jaar geleden hadden we ook zoiets gedaan, iets live. En het brengt de mensen toch wel dichter. Niet alleen de luisteraar, maar ook ons. Hè? En, leuke sfeer. Hapje, tapje. En laat iedereen meegenieten.
2: Dat is het, hè?
4: Dat is belangrijk.
2: Dat zeg me dan, heb ik het vermoeden dat er nog iets op til staat misschien binnenkort?
4: Ja.
2: Nog vele dingen.
4: Zeg nooit natuurlijk, maar ik vind het wel leuk om live dingen te doen.
2: Nou ja, goed. En dus misschien zijn er wel plannen voor een drive-in show. Misschien kunnen onze luisteraars een beetje aanporren om te zeggen van de luisteraars of verenigingen van jullie kunnen ons ook boeken.
4: Ja, dat kan. Dat kan.
2: Kijk eens aan en dan komen wij bij jullie draaien.
4: Ja, ja, absoluut.
2: Is dat fantastisch. Ja. Nou, in ieder geval Erik en Karin, hartelijk dank voor deze uitnodiging. Deze fantastische middag met alle collega's van de radio. En ik hoop dat het nog zo zal blijven tot in de late uurtjes. Na de barbecue misschien?
4: Ja, ik zou zeggen, ik vrees ervoor, maar ik vrees er helemaal niet voor.
2: Oh, oké. Goed, we gaan terug naar de muziek. En de muziek, moet die van mij komen of moet die van jou komen, Patrick?
3: Mag van mij, hoor.
2: Ja, nee.
3: Komt er.
2: Oké. Hier is hij, Huey Lewis en de News.

pop. Ken je dat? Dat is zo'n klavicimbeltje en dan wat strijkers erbij. Nou, in ieder geval The Left Bank met Walk Away Renee. Dit is Pat Lewis. Oh, Selfish One. Zij is een van de Motown-zangeresjes.

Hold Me, Hold Me, Pat Lewis uit de platenkast van Gerry van der Putten. En Pat Lewis werkte jarenlang als achtergrondzangeres voor Motown-artiesten, voordat ze zelf succes kreeg. Selfish One gaat over een egocentrische geliefde die alleen aan zichzelf denkt. Ja, zo is het, beste vrienden. En wie zit hier naast mij? Oh, de enige echte... Niet te verwarren met alle anderen. Nee, het is nog niet je beurt. Nee. Maar hij staat hier al wel te popelen van ongeduld. En nee, ik ga het nog niet zeggen. Ik ga nog een beetje de spanning erin houden. Dat gaan we doen met Lionel Richie. Hier is hij met Running With The Night.

0: Lionel Richie, Running with the Night. Oh, jullie weten toch wel dat hij begon bij de Commodores. Dat moet ik toch niet meer vertellen. En daarna een enorme solo-tour. Of solo-ster eigenlijk. En dit nummer is het tweede single van het Can't Slow Down LP'tje uit 83. Richie ontving voor deze LP de Grammy Award voor de LP van het jaar. En de gitaarsolo, heb je dat gehoord? De gitaarsolo, die was van Steve Lukather. En dat maakte het dus wereldberoemd. Dan is het nu tijd, beste vrienden, voor de... Ja, hoe moet ik het zeggen? De originele of de cover.
1: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week waren dat Richard Berry met Louie Louie.
2: Het origineel of de cover.
1: Of The Kingsman.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week hebben jullie gekozen voor...
2: The cover.

0: Ja. Een goede keuze van de luisteraars. De Kingsman natuurlijk met Louis. En dan, beste vrienden, naast mij zit de enige echte Ton Schipper. Ton, goedemiddag.
1: Hallo.
2: Nou, dan word ik toch een beetje verlegen.
0: Ja, een rugzak vol radioherinneringen. Een man die zijn leven volledig wijdde aan de muziek. Bij verschillende zenders. Ik heb het natuurlijk over the one and only. The unbeatable. En vooral the unstoppable Ton Schipper.
2: Wat drink je?
0: All the way from Oilst.
2: Ja, Oilst.
0: Oilst, de stad waar ze echt kunnen feesten. En ook jij, Ton, van harte welkom natuurlijk in mijn 100ste schoonschip. Je bent hier in het team de vrolijke bedenker. Jou zeg maar.
2: Je 100ste, je 200ste uur.
0: Oh, heb jij dat zo uitgerekend?
2: Ja.
0: Maar waar is die man toch mee bezig? Ongelooflijk. Je bent ook de vrolijke bedenker van allerlei jingles. Reclamespotjes, filmpjes, kortom. Je bent een duizendpoot. Op het gebied van audio en video. Ja. Waar blijf je die energie vandaan halen?
2: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
0: Hoe?
2: Nee.
0: Dat is een moeilijk antwoord.
2: Ja, misschien draait dat radertje in mijn hoofd de hele tijd.
0: Ik denk
2: en dan,
0: het, ja.
2: Dan denk ik van, goh, het zou een huis kunnen bedenken. En dan, en dan komt dat er weer uit.
0: Je hebt me daarnet dingen laten zien waarvan ik zeg van, man, dit gaat werkelijk naar de top gewoon.
2: Voor de komende weken.
0: Er staat ons de komende weken nog wat te wachten. Ja. Echt waar.
2: Ja, vakantie,
0: dingen.
2: Heerlijk.
0: Ja, en dan het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, ik heb een... Een voetballiedje, of een jingle hè, voor ons. Voor de fans. En de supporters mogen ze dan meezingen. Maar dat gaan we pluggen, hè?
0: Ja, dat gaan we zeker pluggen. Want het klinkt nog goed ook. Eigenlijk hadden we een stukje moeten spelen misschien vanmiddag, hè? Maar ja, misschien kan dat nog straks. We zullen zien.
2: Ja, ik kan eens kijken. Ja, we gaan proberen.
0: Ja, voor dat gaat wel lukken. Oké, goed. Je bent iets ouder dan ik.
2: Nou.
0: Maar zo klinkt je niet.
2: Te veel vertellen.
0: Nee, zo klinkt je niet.
2: Okay.
0: Dat is toch terug goed gemaakt, hè? Ik dacht dat je ging zeggen, wat drink je daarvoor, maar dat doet hij niet. Hè? Dat is toch vreemd. Hè?
2: Dat heb ik al gezegd.
0: Dat is waar. We beleven elke zondag heel veel plezier, hè, aan onze programma's. En dat vinden de luisteraars ook heel leuk. Hoe blijf je de luisteraars altijd boeien? Wat zijn je magische trucs? Vertel dat eens even.
2: Ik heb er geen flauw idee van. Ik denk dat je gewoon moet doen wat je zelf leuk vindt. Maar ik probeer me natuurlijk ook altijd in de plaats van de luisteraars te zetten. En ik probeer in ieder geval om wat ik dan doe, tussen 10 en 12, om het toch kort en flitsend te houden. Want mensen luisteren heel vaak voor de muziek. En er wordt op zoveel radio's zoveel geleuterd. Dat ik denk van, dat gaan we niet doen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar vreemd is wel dat je nooit spreekt over eten, hè? In jouw programma.
2: Nee, in Keukenpret.
0: Keukenpret.
2: Ja, maar weet je, de naam van het programma is ontstaan in 1977, toen ik naar Playa vertrok om daar programma's te maken. In opvolging van Michelle, de echtgenote van Stan Haag. Die had een programma in de ochtend en dat moest ik dan doen. En in mijn verbeelding toen zat dat mensen tussen 11 en 12 in de keuken aan het kokerellen waren. Vandaar Keukenpret. Nu, in Vlaanderen werd er 's middags warm gegeten, maar toen werd er in Nederland al heel vaak 's avonds warm gegeten. Dus voor Nederland was het al een rare oplossing om Keukenpret in de ochtend te doen. Maar goed, in Vlaanderen wordt het tegenwoordig ook vaak 's avonds warm gegeten en 's middags gewoon een snelle hap of iets gezonds. Maar het is Keukenpret gebleven. 2:10, 12.
0: Hoe lang ga je het nog doen?
2: Ik zal even kijken naar mijn vrouw. Hoe lang mag ik nog?
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval, Ton en Marleen, hartelijk dank om er vandaag bij te zijn. Ik geniet er echt van. En misschien kunnen we de 200ste aflevering wel in Ahoy vieren. Wie weet.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat is
2: met ons eigen voetballiedje.
0: Ja, precies. Ja. Goed, dat gaan we nog eens doen. Straks dat liedje op onze luisteraars loslaten. En dan gaan we nu nog een stukje muziek draaien.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
4: Het origineel of de cover.
3: Vandaag met Bob en Earl to the Harlem Shuffle. I don't want-

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Golden Oldies Radio. Elke zondag op Golden Oldies Radio. Een feest dat je niet wil missen.
1: Het is weer feest!
0: En vandaag vieren we samen met Joe Wells van

0: hoort het meteen. Het is duidelijk de maxi-disco-versie. Het Doug Parkinson en de Southern Star Band. I'll be around. Ja, ze krijgen er kippenvel van. Kijk maar. Het is, ja. In ieder geval, ja, die man die had een mooie bluesstem. Hè. Kwam uit Australië. En dat was een van de beste soul-rock zangers van die periode. Maar goed, ik kom even terug bij Tom. Tom, zet je koptelefoon op. Ja, want
1: daar gaan we weer.
0: We hebben dus toch wel een primeurtje vandaag op de radio. En jij mag het vertellen eigenlijk, want het is jouw creatie.
1: Ja, het is binnenkort WK, hè?
0: WK, precies.
1: En de eerste wedstrijd wordt gespeeld op 14 mei. Dan hebben we uitzending. Dan is ook een zondag.
0: Ja.
1: Dan speelt Nederland, Oranje. En de dag daarna spelen de Rode Duivels. En ik dacht, ja jongens, we hebben ook een team. Het ME-team, we zijn met 6. We zijn ook een mini-voetbalploeg. Ja, en ik heb ons eigen liedje gemaakt.
2: Elke zondag van

0: Wow. Ja, bro. Proficiat. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit wordt een grote hit, jongens. Hou hem in de gaten. Maar Tom, we spelen niet met een bal, met een voetbal, maar wel met een...
1: Met een
0: discobol.
1: Met een discobol. En dat ga je zien in het filmpje binnenkort.
0: Oké. Wij gaan weer met natuurlijk Sandra en Anders. Als het om de liefde gaat...

Ossewit is stearinevrij. Ossewit is gezond. Ossewit is voordelig. Ossewit is het beste vet voor bakken, braden en frituren. Nu 3 halen, 2 betalen.

0: En dat is meteen ook de titel van de plaat, Got To Get You Back. Laat me een beetje denken aan de Philadelphia Sound, weet je nog wel? De soul invloeden over spijt na een verbroken relatie. Oh, dat kennen we allemaal, denk ik. Ja, we hebben al eens een keertje meegemaakt, hè?
1: Hey,
0: nou ja. Oh, goed zo. We gaan verder met een nummer van Gordon Lightfoot. En dat is meteen wat rustiger. Op 31 mei 1974 verschijnt de LP Sundown van Gordon Lightfoot. Die beroemd werd om zijn poëtische teksten en volksstijl. Sundown is een donkerder nummer over jaloezie en wantrouwen.

0: Oh, ja. De drankjes komen zoet de studio binnen. Eindelijk. Ja, het is bijna zover, hè?
1: Eindelijk.
0: Ja, tuurlijk. Ah, ja, jongens, sorry, maar ik zit al heel de middag op water en koffie. Dus het is wel een beetje mijn favoriet drankje. Ik ga geen naam noemen.
2: Mag de technicus even iets zeggen?
0: Ja, de technicus wil erop tussen komen.
2: Voor de uitzending is er een reglement rondgestuurd. Ja. Dat er geen alcohol tijdens programma's mag. Nuttig, man.
0: Inderdaad.
2: Daar is Tom al.
0: Oh ja, daar wordt een foto van genomen natuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Gordon Lightfoot. Veel luisteraars denken ook dat dit geïnspireerd was door zijn eigen liefdesleven. Ik heb het natuurlijk over Sundown. En dan nu de zomer tegemoet. Met Billy Stewart. Ja. Hij maakte van het bekende Gershwin-nummer een unieke soulbewerking met scatzang. Improvisatie.

0: Ja, wat een sfeer in de studio. Onvoorstelbaar. Oh, laten we maar uitspelen. Ja, goed. Helemaal tot het gaatje. Dit is heel wat anders, beste vrienden. We gaan naar het einde van het programma, maar we doen dat niet zomaar. We doen het met Jeff Wayne, The Eve of the War. En dit nummer komt uit Jeff Wayne's muzikale versie van The War of the Worlds, gebaseerd op het beroemde science fiction boek van H.G. Wells. Ja, Wells. Je hoort het goed.
1: What's in the name?
0: Ja, de dramatische vertellerstem en de synthesizers maken hem tot een cultklassieker. Geniet ervan.

0: Ja. Weet je wie er vandaag jarig is, Patrick?
1: Ik niet.
0: Nee. Filmproducent en filmregisseur, politicus Clint Eastwood.
2: You're nothing but dog shit, you understand?
0: Dat,
2: things can happen to dog shit. It can be scraped up with a shovel off the ground. It can dry up and blow away in the wind. Or it can be stepped on and squashed. So take my advice, be careful where the dog shit you.
0: Zo, je kent hem, hè? Dirty Harry.
2: Go ahead, make my day.
0: Dat is hem helemaal. In ieder geval 96 jaar is hij geworden vandaag. En ook Yvonnie, ken je die nog?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Presentator ook, hè?
0: 80. 80 jaar geworden. Dus dat wil al wat zeggen natuurlijk, hè. We hebben er nog... hoeveel hebben we er nog te gaan eigenlijk?
3: Nog eentje.
0: Nog eentje?
3: Officieel.
0: Wat gaan we doen? Welke hebben je?
3: Jet Harris.
0: Jet Harris of Central Line.
3: Mag ook.
0: Oh ja. Geef die Central Line.
3: Het is jouw feestje.
0: Ja.
3: Het is jouw feestje. Ja.
0: Oh, dank u wel. Nou, dit is hem dan weer. Of dit was hem. Schoonschip 100. Met dank aan Erik natuurlijk. Ja. Jouw vrouwtje. En de ganse, ja, mi amigo ploeg, zullen we maar zeggen. En zo dadelijk gaan we nog een lekker stukje eten, drinken, feestje.
4: Zuipen.
0: Sorry. Rustig. Nou ja, we gaan gewoon een lekker feestje houden. Ja. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tony Christy, I did what I did for Maria 1971. Hoe oud was u toen? Dat is de vraag die ik weer stel natuurlijk. Hè? Dat weet u. En over die Maria gesproken. Ik zie hier ook een Maria staan. En die Maria gaat u ook zo meteen horen. Spreek ik weer een boek delen? Ik weet het. Wat gaan we doen? We gaan plaatjes draaien? Nee, we gaan geen plaatjes draaien. We gaan muziekjes draaien. Daar komt het wel eigenlijk op neer. Dus, en ik dacht bij mezelf, ik kwam van de week wat tegen. Ik denk, oh, die ga ik draaien. En welke? Dat weet ik wel. En u gaat het zo meteen beleven. Wees welkom.

Wind and Fire. En Fantasy. Hoor je er ook wel eens van? Van die zomerse dankklanken. Hier zijn ze. De bakkers. En zomerzon.

Als je deze hoort van de Bakkers, dan denk je van, oh, wat een leuk liedje. Ja. Er staat ook nog Kleine Sonja en Blij als een kind. En die Blij als een kind, die heb ik wel klaargezet, maar die ga ik nou nu even draaien. Dat begrijp je wel. Dat doe ik wel te vaak, denk ik wel eens. Maar vandaag even niet. Of misschien toch wel. Heerlijk, hè? En waar ga je dit jaar naartoe op vakantie? Ja, vertel het eens. Ja, je kan het me gewoon laten weten, hoor. Dat is niet zo'n probleem. Blijf je in Nederland, dat kan ook. Blijf je in België, dat kan ook natuurlijk. Weinig zomerzon. Ja, er is wel een zomerzon, maar niet lekker om in te zitten. Daarom kies ik er altijd voor, als ik op vakantie ga, niet in Nederland. Sowieso nooit in Europa. Dus ja, Thailand, Japan. Het hele Aziatische gebied. Hè? Dus ga maar even op de kaart kijken. Ik ga dat niet helemaal uitleggen nu. Waar ik wel uit ga leggen op dit moment is Such a Night van Ricky Gordon. En natuurlijk een andere uitvoering. Weet je van wie? Inderdaad. Van Johnny Ray.

It was a night

0: such a kiss.
1: Het klinkt alsof die haast heeft.
0: Now she's gone.
1: Gone, gone, gone.
0: Yes, she's gone, gone, gone.
1: Such a night, wie had het ooit gedacht, hè? En er zijn veel nummers van Johnny Ray naar de hand gecoverd door diverse artiesten, hoor. En daarom dacht ik bij mezelf vandaag eens even deze te draaien. In de dubbeldraai.
0: Ooh, ooh, such a night.
1: En u was weer fenomenaal. Oh, we gaan nog meer spookachtige dingen doen, hoor. Lemming. Doe dan oeh, oeh. Ja, daar staat erop te wachten. Oeh. We hebben het over Lucifera. Als je bepaalde strips hebt gelezen in het verleden, dan weet je waar dit over gaat.

dat ze zo heerlijk zingt, hè? En dan bedoel ik dan met dat Mexicaanse accent. You be near, that be my dear. Haar debuut in de tijd. Shakira. Whenever, wherever. Ik zie de clip nog op televisie komen en ik denk van... Wow! Misschien had u ook dat bij een ander nummer, bijvoorbeeld van de Hollies.

Halen. Toedam, toedam. Ja. 1965, een echte tranentrekker. En toen dacht ik, ja, hebben we nog meer tranentrekkers? Natuurlijk, Tom Jones. And I never fall in love again, ja. Verliefd worden is wel leuk, maar als het uitgaat, hè, dat is toch veel erger. Dat doet nog meer pijn zelfs.

Elton John, Your Song. Dat was een eerste grote hit. En dan voor een artiest is dat best wel lastig, want dan moet je weer overheen komen. Gelukkig is het voor Elton John goed afgelopen. Hè? Een paar jaar geleden is een afscheidsconcert gezien in... Wat was het? Ziggo Dome, ja. Fenomenaal. Hij speelde gelukkig niet de hits, maar gewoon het spel wat hij altijd doet. Ja, de microfoon, blijf eens daar, ja. Zit tegen de microfoon aan te kletsen. Your Song. En eventjes voor de mensen die ook muziek maken, luister gewoon even naar de arrangementen hoe dit nummer in elkaar zit. Dat is gewoon fenomenaal. Een ander woord heb ik hier niet voor. Ja, je moet er even echt naar luisteren naar zo'n nummer. En niet meer zomaar meelallen zoals heel veel liedjes dat in zich hebben. Ik denk het, zeg het maar even. Je weet het maar nooit. Vind altijd lekker in, hè? Nog een keer. Ik vind het zo leuk met dat knopje, hè? Nog een keer. En nog een keer. De techniek staat voor niets. In dit geval letterlijk voor niets. Maar wel met 45 jaar ervaring. Goldie. And making up again.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een liedje over een auto. Waarom ook niet? Dat deden zij toen in 1968. The Heights of Mars. En nee, niet Mars, maar Mars. Moet je wel goed zeggen, natuurlijk. En de vehikel noem ik het altijd maar weer. En dan ging je daarmee terug naar de

hele leven al muziek beluisterd, heb je altijd van die nummers dat je bij jezelf denkt van wauw, wauw, te gek of waardeloos, niks aan. En met nieuwe muziek heb je mezelf dat misschien minder? Ik niet in ieder geval, ik had het bij dit nummer gelijk. Ik hoorde het voor het eerst, wist helemaal niet wie en wat en hoe en toestanden meer. En ik hoorde het en ik was gelijk verkocht. Pjachtig toch, pjachtig. Wat zegt u, u vindt er niks aan? Ja, daar ga ik weinig aan doen. Ik heb het toch lekker gedraaid. Eigenlijk heb ik er wel maling aan. Of je het leuk vindt of niet. Ik ga gewoon muziek die ik zelf leuk vind. Zeggen ze toch altijd. Colin Blundstone. And I want some more.

Ik vind deze net iets vrolijker dan Cliff Richard. 1986 Summer Holiday van de Blue Diamonds. Zit er verhaaltje aan vast, hè? Ja, je hebt Radio Mimigo op een zendschip natuurlijk. Maar je had ook Radio Monique op een zendschip. En daar werkte Nick. En daar moesten bepaalde plaatjes, liedjes in dit geval, extra gedraaid worden. En niet voor het geld, maar voor de aandeelhouders of de eigenaren van het station. Want die waren weer bazen van de platenmaatschappijen. Ja, deze moet je extra draaien, die moet je draaien, die moet je draaien, want dat is belangrijk. Dat was ook belangrijk, want als daar niks op binnenkwam, kregen wij weer geen salaris. Ja, zo is het balletje weer rond, hè. Gebeurt dat nu nog steeds bij radiostations, vraag ik me af. Dat vind ik helemaal niet belangrijk eigenlijk. En u vindt het ook helemaal niet belangrijk. Dat is belangrijk eigenlijk. Avery Brothers, on the wings of a nightingale.

vertelde u al eerder, als ik op vakantie ga, dan ga ik natuurlijk niet naar landen in Europa, meestal buitenland. Aziatische landen. In dit geval Zuid-Afrika, maar daar komt dit vandaan. Pata pata betekent eigenlijk aanraken. Dat zeg je heel, heel snel daar. We gaan uit en dan gaan we elkaar pata pata. Moet je in Nederland en België niet doen, want dan is het ongewenst, hè? Elkaar aanraken. Ja. Want dan kan het weer grensoverschrijdende toestanden zijn en zo. En daarom is de Aziatische cultuur zo prettig. Waarom ik hier nog steeds woon? En dat is een goede vraag. Maar dat zal ook niet lang meer duren, hoor, trouwens. Ja, dus, u bent een gewaarschuwd mens. En die telt toch voor twee. Jackson 5.

Ik ben er voor jou. En ik blijf je altijd trouw. Al die liefdesliedjes. Als dat het er niet waren. Dan was het, ik denk 50% van de muziek gewoon niet aanwezig, zo gezegd. Stan Haag vandaag. Eigenlijk heeft die man wel invloed op mijn leven gehad qua muzikale ontdekkingen. Want Frank Sinatra had ik toen nooit wat van gehoord. En nog meer van die Peggy Lee. En echt de jaren 50 nummers, die draaide hij nog wel eens. En als een jochie van een jaar of 10 zat ik te luisteren naar hem. En dacht ik van wauw. Dat is weer wat anders dan het altijd wat je overal hoort. Misschien door ik dit werk dan. Daarom, ik wil juist die muziek laten horen die een ander niet laat horen. Een beetje daarop houden. Stan Haag vandaag de tune, daar gaan we het over hebben. En we hebben, even kijken hoor, wat hebben we in de... Oh, de Dream Express. U weet al, The Hearts of Soul, dat heette ze eerst. Woonde in België, toen weer in Nederland, toen weer in België. Nou ja, laat me zitten ook. We gaan het gewoon draaien, toch?

Like Mozart said. Het was een pla-ja-tip. En daarom valt hij in de categorie het Miami-origineel natuurlijk. Nog een pianospel erbij. Doe dan. 1, 2...

Ze klinken altijd zo dramatisch, wil ik zeggen, ja. Italiaanse liedjes. Rido Caro, Riccardo Cojante, Sincerita. Dan maar even wat voor ze. Ja, tadaan. James Lloyd.

Peter en Gordon, 1966. En Woman. Oh, als je mij toch nodig hebt, dan ben ik niet in de buurt. Zoek het zelf maar uit. Dat toch zelfstandig zijn, hè? Emancipatie en zo.

Het was eigenlijk een protestliedje tegen alles. Nou, dan hoorde je niks meer van de Rhino Girls, 1989. En we Rudder Jack, kunnen er nog een paar draaien? Ik denk nog 3 stuks ongeveer. Onder die 3 stuks hoort deze. Nino Ferreira.

één of twee, zei ik, hè? Maar soms kan het ook één zijn die heel lang duurt. En wat is lang? Meer dan 5 minuten. En ik wil dan zo'n liedje dan wel helemaal draaien. Dat ik het niet hoef in te korten voor allerlei andere dingen die er niet bij horen. Althans, dat vind ik. Ik ga niet zeggen op de radio, want we zitten niet op de radio. Want als je op de radio gaat zitten, gaat hij kapot. Moet je dus niet doen. Home is where the heart is. Daar ga ik mee besluiten voor de Gladys Knight en de Pips. En wij spreken elkaar weer de volgende keer. Tot die tijd. Pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Een leuke dag hebben we gehad met al die leuke mensen hier vandaag. Ton Schipper, Frans van der Drift, Joe Wells, Erik natuurlijk. En wat dacht je van? Wilco Verkerk. Ja, ja, niet te vergeten. Dat is zo waar ook op de radio te horen. Goedenavond. Het is zondagavond. Het is benauwd buiten. Dat je een lekkere dag vandaag hebt gehad. Je hebt de radio nog aanstaan op de enige echte juiste keuze voor de sfeer van Mi Amigo, Golden Oldies Radio. Fijn dat je erbij bent. We gaan goede tunes nog even draaien, even een uurtje. Wilco, kom er eens heel even bij, even twee tellen. Ik wil even een vraag stellen, want Patrick hier trouwens. Wie zit er zometeen na 9 uur hier op dit fantastische radiostation?
1: Zo gezellig.
0: Weet je zich erbij komen? Het is radio.
1: Ja, ja, zeker. Dat is een hele goeie voor jou. Ja? Studio 45.
0: Studio 54, andersom. 45 ja, was het singeltje, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan heerlijke muziek draaien. Black Slate hebben klaarstaan. Andrew Gold, Billy Paul, Sheila met Spacer natuurlijk. Met,
1: lekkere plaats.
0: Mogen we dat nog zeggen? De Black Devotion?
1: Van mij wel.
0: Of is dat een andere
1: racistisch? Nee, nee,
0: weer?
1: Het is... Ik
0: weet het ook niet.
1: Leeftijdsgerelateerd.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Ik zal me niet over jouw leeftijd hebben. Dit is Golden Oldies Radio, Patrick hier. We gaan even terug naar 1984. Scary Polity, hoor je nu?

0: De zanger Green Guardside die heeft ooit eens zo'n paniekaanval gekregen op het podium. En daardoor stopte hij ook nog eens een keer met live optreden. Doodzonde! Dus laten we weer verder gaan door Skritti Palladi, hoorde je Absolute Golden Oldies Radio. Waar je af en toe van die heerlijke herinneringen voor je kiezen krijgt uit je jeugd. Weet je wel, uit de jaren dat we nog jong waren, zonder rimpels en misschien geen Parkinson. Maar ik maak geen grapje over Parkinson, nee, laten we dat even voorop stellen. Maar als je deze plaat dan hoort instarten op de radio, weet je meteen dat je goed zit.
1: Ja.
0: Natuurlijk bij je vrienden van Golden Oldies Radio. Patrick Heert.

wil je wat leuks horen trouwens? Je mag even mailen, app. Ik weet niet hoe dat werkt bij dit radiostation. Ik ben net nieuw hoor. Dus goldenoldiesradio.nl of .radio. Ik zie de regie al nee en ja knikken buiten. We zitten nog lekker aan een wijntje buiten. Lekker, ja. Zometeen Andrew Gold. Billy Paul en ook Sheila en de Black Devotion. Naar Black Slate. Dit is Amigo. Amigo.

0: Mr. Andrew Gold. Never let her slip away. Dit is Golden Oldies Radio. Ik wil het heel even met je hebben over een hele oude serie. Een Amerikaanse sitcom die van 1985 tot 1992 liep. Ik heb het over The Golden Girls. Ze zitten buiten. Ton Schipper, Frans van der Drift, Joe Wells en natuurlijk Erik Hendrik. Ze zijn weer bij elkaar, The Golden Girls. Ik heb ze vandaag de hele dag gehoord hier bij Golden Oldies Radio. Dan zou je vast denken, Patrick, waarom begin je over de Golden Girls? Nou, even heel kort hoor, maar Andrew Gold, ja, die je net hoorde op de radio hier, die schreef later ook de tune van The Golden Girls. Dat is een leuk feitje die je zomaar even meepakt op je zondagavond. Fijn dat je erbij bent, Golden Oldies Radio. Het gevoel van toen brengen wij terug op de radio, in je huiskamer, in de auto. En dus, zoals je vanmiddag hoorde, ook binnenkort weer op DAB+. Daar zijn we heel druk mee bezig bij Golden Oldies Radio, dus dat moet helemaal goed komen. Fijn dat je gekozen hebt voor het enige radiostation waar je de gouden tijden kunt herleven. Maar ook af en toe van die hitjes van nu. En dan gaan we heel even naar Vlaanderen toe, want of nou ja, België eigenlijk. Pommelien Thijs, een van mijn favorieten. Je hoort Atlas nu natuurlijk bij Golden Oldies Radio.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

Lekker hè? Pommelien Thijs hoor je Atlas bij Golden Oldies Radio. En dit is het moment dat je je geliefde even op de bank vastpakt. En even tot rust mag komen. Je hebt een fantastisch mooi weekend gehad. Druk, familie, vrienden over de vloer. Misschien wel een leuke verjaardag gehad van iemand. Kan natuurlijk ook. En bedenk dan even dat morgen de realiteit weer als een bom inslaat. Weer aan het werk. Och, vreselijk die collega's weer zien. Ik snap je volledig. Dit is Golden Oldies Radio. Even chillen met Billy Paul.

Samen met je geliefde even terug naar 1973. Billy Paul hoorde je Me and Mrs. Jones. We gaan even naar 1979 als je van Le Freak, Good Times en natuurlijk He's the Greatest Dancer houdt. Dan zat deze plaat ongetwijfeld destijds ook goed in het gehoor. Geproduceerd door Nile Rodgers, Bernard Edwards van Chic. Groot succes in Europa, behaalde de top 10 in België. En Alcazar heeft het later nog gebruikt voor Crying at the Discotheque. Ja, ik heb het over Sheila and the Bee, oftewel Black Devotion. Dit is Spacer, natuurlijk bij...

en dan te bedenken dat ze helemaal geen Engels kon. Toen de plaat werd opgenomen, hoorde Sheila and the Bee, of Black Devotion, Spacer uit 1979. En ik zei het net al, later is het door een groepje Alcazar nog een keer gecoverd. En dat klonk dan weer zo. Ja, klinkt bekend toch? Dacht ik ook. Welke ook bekend klinkt, je hoort hem al, James D. Train William. De D staat voor D-Train. Ja. Nummer werd een mega favoriet in de vroege New Yorkse club.

verteld van soms, hoor. Al die goede muziek die je hoort bij Golden Oldies Radio. En het leuke is, we zoeken het allemaal zelf met de hand uit. Het is geen NPO Radio 5 of NPO Radio 2. Nee. Allemaal handpicked. Dan proberen we een beetje een lach op je gezicht te toveren. Nou, volgens mij lukt dat so far. Fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio op je zondagavond. Er komt nog veel meer lekkers aan, hoor. Time Bandit zometeen. I'm specialized in you. Wanneer was de laatste keer dat iemand dat tegen jou zei? Hm? Nou ja, ik ben gespecialiseerd in jou. Vast je geliefde. Hey, vanmiddag hoorde ik de grote zenderbaas van Golden Oldies Radio roepen dat we binnenkort op DAB Plus zitten. En ik heb net even een kleine contractonderhandeling gedaan. En daar komt dus uit dat ik wekelijks een uurtje radio mag maken, meer gunden ze me niet, hier op dit prachtige, fantastische radiostation. En ik hoop dat je daar dan ook in meegaat, dat je ook lekker gewoon de hele dag door luistert naar dit heerlijke radiostation. Ik ben ook blij om hier te zijn. We gaan nu naar een vrouw toe die dit nummer eigenlijk helemaal niet wilde uitbrengen. Gewoon no way. Ze heeft letterlijk gezegd, en pardon my French, no fucking way. Heeft ze letterlijk tegen de platenbazen gezegd. We gaan dit niet uitbrengen. Luister goed. Taylor Dane. Even terug naar 1988, moet ik het wel goed zeggen. Maar ja, ze hebben het uitgebracht. En hey, $38 miljoen kwam er binnen het eerste jaar. Tell it to my heart. Nu Golden.

Time, specialized in you. The Time Bandits. En dat was trouwens een van de allereerste pop-acts die echt serieus voet aan de grond kregen in de Verenigde Staten. Ja. Dit is Golden Oldies Radio met zometeen Melba Moore nog voor je naar You Can Call Me L.

0: Misschien even een klein solootje zometeen.
1: Zou wel lekker zijn, hè?
0: Ja.
1: De tekst was er in ieder geval op. Jongens, iets minder instrumenten misschien? Ja, beter.

Ja, bij de Grote Boze Mensen Radio noemen we dat altijd spelen met de muziek. Jij mag mijn bodyguard wel zijn hoor. Paul Simon, You Can Call Me Al. We zien Al Jarreau. Oh, wacht even. Moment, Al Jarreau. Ik zit hier achter de grote muziekcomputer van Erik Hendricks, die lekker buiten aan het genieten is van een heerlijke Merlot. En er staat geen Al Jarreau in de computer. Klopt dat? Ik kijk even naar Erik. Staat er geen Al Jarreau in jouw computer? Ja, hij zit nu. Je mag geen Merlot noemen. Nee, maar even zonder grap. Staat er geen Al Jarreau in jouw computer? Nou, ik kan het niet vinden helaas. Daar had ik mee willen afsluiten. Maar anyways, je hoorde Paul Simon. Ook lekker toch? Wat ook lekker is om even mee af te sluiten. Melba Moore. Ze zit ook in de toastjes. Lekker met wat tonijnsalade erop. Melba toast. Grapje. Fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio. Vertel het ook aan al je vrienden, familie, iedereen om je heen. Dat wij de enige keuze zijn voor het beste uit de Golden Oldies era. We zijn overal te ontvangen. goldenoldiesradio.nl.radio. Nee, je kan ons gewoon vinden. Google Golden Oldies Radio. Kom je altijd bij de enige echte originele uit. Ja.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: krijgt Tina Turner te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: In 1996 bracht Tina Turner haar 9e soloalbum uit. Dat heette Wildest Dreams. En de zangeres kreeg in dit nummer hulp. Want niemand minder dan de zanger Sting heeft zijn gastvocalen bijgedragen aan dat nummer. On Silent Wings kreeg je te horen. Die final van Tina Turner. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoorts, Paul McCartney met Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wens ik jullie een hele fijne avond toe. Hiermee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. En ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet mee en maak het zo gezellig mogelijk. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973 voor Gladys Knight and the Pips. The Midnight Train to Georgia heb ik voor jullie klaarstaan. En misschien al een klein beetje een vergeten hitje voor Eros Ramazzotti. Een duet tezamen met Patsy Kensit. Ik neem je mee naar 1987 met La Luce Buona della Stelle. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: La

heel zijn stadsbaders schreef het liedje als een ontroerend eerbetoon aan zijn beste jeugdvriend Robbie. En die Robbie kwam in 2012 op 24-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar verkeersongeval. De tekst blikt nostalgisch terug op hun onbezorgde kindertijd. Samen in de klas bij meester Matthias. En beschrijft het immense gemis na een abrupte einde van die speeltijd. Niels de Stadsbader dus, uit 2016. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo. En natuurlijk is het vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, daarin kom je te weten wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren. Maar dan wel op het vlak van de liefde. Je krijgt het van mij hier te horen in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, het staat natuurlijk ook alweer gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Dan kan je het in alle rust nalezen. Liefde enzovoort schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. En nou ja, je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen Sienna Spyro met Material Lover. Na Hintje uit 1997 voor Close to You. Dit is Baby Don't Go. Baby.

0: Your favorite songs playing now on Golden Oldies Radio.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Het werd de titelsong van de gelijknamige 12e James Bond film die in 1981 uitkwam. Sheena Easton, For Your Eyes Only. En op de Facebookpagina, zoals ik het er net al even had vermeld, vind je het liefdeshoroscoop terug. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat erop, maar je kan ook bijvoorbeeld naar wat videoclips kijken. En beluisteren natuurlijk ook, die ik daar geplaatst heb. En verder staat er ook weer een link naar Mixcloud. Want Mixcloud is een platform waar het volledige programma staat, de volledige show. En je kan dan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat ook op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Liefdespatie ENZ. Zo vind je ons terug. Zometeen. Uit 1979, Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. Na eentje van de Banger Boys. Ze deden het toen plotseling een beetje rustiger aan. Dat was in 2001, met deze fijne, Forever As One.

0: you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics. Golden Oldies Radio.
2: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

afkomstig van zijn uiterst succesvolle tweede soloalbum Can't Slow Down. Deze Stuck on You van ex-Commodore Lionel Richie uit 1984. En uiteraard gaan we zometeen nog aan de andere kant lekker door met de mooiste last songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En je weet het, hè? In deel 2 krijg je dan ook van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, dat gaan we dan straks in deel 2 allemaal van dichterbij bekijken. Maar in dit uur neem ik je bijvoorbeeld ook nog mee naar 1988. Met eentje voor Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Werkelijk, een nummer van World Party, geschreven door Carl Wallinger. En Robbie Williams blijft trouw aan de originele versie van deze She's the One uit 1999. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er lekker gezellig bij. En uiteraard komt het eraan. Over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. Wat er met jouw liefdesleven de komende week staat te gebeuren, kom je bijna te weten hier bij ons. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973. Voor Elton John. En zijn Goodbye Yellow Brick Road. Geïnspireerd op The Wizard of Oz. Maar eerst uit 1988 Billy Ocean met The Color of Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: tekst I sat on the roof and watched the day go by is een subtiele knipoog naar Elton John's klassieker Your Song. Die fijne voor China Crisis uit 1983. Wishful Thinking. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe is het met jouw liefdesleven de komende week gesteld? Wel, we gaan het nu allemaal van dichterbij bekijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je minder zin hebt in spelletjes of halve aandacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen rechtuit en eerlijk overkomt. Bij koppels helpt het om niet alles op te kroppen wanneer iets je stoort. Richting het weekend brengt een spontaan moment opnieuw meer luchtigheid tussen jullie. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van rust helpt je om dichter bij jezelf te blijven. Singles trekken deze week mensen aan die op zoek zijn naar stabiliteit en vertrouwen. Bij koppels zorgen kleine gewoontes samen voor een sterk gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde soms vooral zit in eenvoud. De stier heeft er 3.
1: Tweelingen.
0: Gesprekken verlopen vlot en kunnen plots een verrassend romantische wending krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen blijft fascineren door humor en spontaniteit. Bij koppels brengt een speelse sfeer opnieuw meer plezier in de relatie. Vooral het einde van de week voelt lichter en warmer aan dan je verwacht. 9 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: De intense energie van de voorbije volle maan maakt stilaan plaats voor meer rust in je hoofd en hart. Singles voelen beter aan welke connecties echt goed zitten. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor meer vertrouwen. Een klein gebaar kan deze week onverwacht veel betekenen. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat je meer behoefte hebt aan echte aandacht in plaats van oppervlakkige bewondering. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een rustige manier raakt. Bij koppels helpt het om minder trots te zijn wanneer gevoelens uitgesproken moeten worden. Naar zondag toe ontstaat meer duidelijkheid. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet deze week sneller wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen verrast worden door een ontmoeting die eerst heel gewoon leek. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor warmte en rust. De invloed van Mercurius helpt om misverstanden sneller uit te praten. De maagd heeft deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Romantiek hangt duidelijk in de lucht en dat voel je in kleine momenten. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend vanzelf lijkt te gaan. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie opnieuw tijd maken voor elkaar. Venus versterkt je charme deze week extra sterk. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties nog nazinderen na de volle maan. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus blijft aanvoelen. Bij koppels helpt het om gevoelens niet langer verborgen te houden. Een intens moment kan veel veranderen tussen jullie. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan vrijheid, maar ook aan iemand die je echt begrijpt. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment buitenshuis. Bij koppels brengt spontaniteit opnieuw beweging in de relatie. Vooral het weekend voelt lichter en speelser aan. Boogschutter, je hebt er 6.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles onder controle te houden, maar gevoelens laten zich deze week moeilijk plannen. Singles twijfelen soms te lang voor ze initiatief nemen. Bij koppels helpt het om meer te zeggen wat er werkelijk in je omgaat. Eerlijkheid brengt meer rust dan afstand bewaren. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Nieuwe ideeën zorgen voor een frisse kijk op liefde en verbinding. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door originaliteit en openheid. Bij koppels helpt een onverwacht gesprek om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Je merkt dat verandering ook positief kan zijn. 7 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie blijft sterk en helpt je om mensen beter aan te voelen. Singles kunnen een zachte ontmoeting beleven die meteen vertrouwd lijkt. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer gevoelens rustig uitgesproken worden. Na een emotionele periode voel je opnieuw meer evenwicht terugkeren. De vissen hebben er deze week 8 verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat gewoontegetrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En kan je natuurlijk ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Hind had ten tijde van de opname een relatie met schrijver Ray Davies. En het gerucht ging dat dit een van de allereerste nummers was die ze ooit op gitaar leerde spelen. Uit 1981. The Pretenders natuurlijk, hè. I Go.

als je dit hoort, dan weet je het, hè. Dan zit Liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks wens ik je natuurlijk weer lekker slapen en vooral morgen goed terug op. En natuurlijk heb ik ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 2021. Het nummer is de originele, onverkorte versie die Taylor Swift schreef in 2011 tijdens repetities. Nog voor het nummer destijds werd ingekort tot een radioversie voor het album Red. Het is een van de meest geprezen meesterwerken van Taylor Swift. Het nummer werd uitgebracht in november van 2021 op het heropgenomen album Red. De track duurt exact 10 minuten en 13 seconden. Het schreef geschiedenis als het langste nummer ooit dat de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 bereikte. Ik laat jullie met Taylor Swift en All Too Well in de 10-minute version. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Pinksterweek einde begint goed, zou je kunnen zeggen, met Mr. Mister, Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op. En vroeg aan de mensen, wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen, naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Ja, nou, eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik, kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk.
1: Ja. Het komt vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja?
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja, op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft helemaal niet.
4: Dan moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja.
1: Bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja.
1: Leuk.
5: Ja, welkom. 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel?
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt Nederlands wel verstaan, in ieder geval.
5: Ja.
1: Dat in ieder geval.
5: Ja.
1: Al is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baie goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, baie goed. Ja, dat ken ik van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel
1: dat
5: goed.
1: Ja, dat ken ik toevallig. Ja, okay.
5: Ja.
1: Dat is van Zuid-Afrika neer. Nou ja, een grens verlegd dus.
5: Ja.
1: Er waren net 2 mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Dat is letterlijk grens verlegd. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
6: Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo snel een antwoord op.
1: Ander huis, je kan het zich echt niet verzinnen.
6: Toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was een grensverlegging. Hè. Er werd gezegd van, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar dat vond ik een leuke stad, een mooie stad.
1: Ah, oké. Okay.
6: Ja.
1: En bevalt het?
6: Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan?
6: Dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
6: Ja, dus kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi landelijk. Ja. Maar om dan in een grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stap om, misschien de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Nu gaan voor renzen dan? Of dat dan weer niet?
6: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel.
1: Ja. En mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
6: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
4: Nee, doe ik bijna nooit.
1: Nee?
4: Nee.

0: Wel een keer dus ooit.
1: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
2: Oh, dat liep niet goed af.
1: Ja, dat was heel lang geleden.
0: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen. Dan?
2: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
0: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
2: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
0: Jawel, tuurlijk.
2: Ik reis veel met een camper samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
0: Maar met de camperreizen is steeds een grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buitenland?
2: In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
0: Jawel. Tenzij je in Nederland blijft met de camper.
2: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Noorwegen.
0: Oh, maar dat is Spanje zijn heel aan het rijden, nou te rijden.
2: Spanje is aan het rijden, maar het is een heel mooi land.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of? Ja.
2: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op, maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk, dus dat is wel mooi.
3: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
0: Ah,
3: ja.
0: Kledingstijl veranderd.
3: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
0: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
3: Ja, ja, ja.
0: Dan werkt het wel.
3: Ja, ja, zeker.
0: Dat is een prima grens die verlegd is dan.
3: Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee.
4: En dan ga je op een gegeven moment wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
0: Maar wanneer was het voor het laatst dat u je grens verlegd heeft?
4: Ja, dat vind ik.
0: Nieuw iets? Of...
4: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet, maar dat is ook gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
0: Noemt u zo'n voorbeeld, wil een stiekem een voorbeeld weten?
4: Ja, dan wordt het weer politiek.
0: Oh!
4: Ja, toch.
0: Waar u op gestemd heeft misschien?
4: Ja, zeker.
0: Maar je hoeft niet te noemen.
4: Nee, maar...
0: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of
4: ja, vroeger was altijd wel alles heel simpeler, toch?
0: Ja.
4: Was gewoon wel simpeler.
0: Weet meer nu.
4: Wordt allemaal normaal ingenomen. Okay. Er zijn allemaal spelletjes, toch? We moeten gewoon eens een keer nu weer te rond met benen op de grond gaan staan. En gaan eerlijke dingen doen.
0: Ja.
4: Er wordt allemaal maar gelogen, vind ik. Verdraaid.
0: Ja. Ja. Ik geef een briefje mee van het programma. Ik zal die niet langer lastig vallen in de hond. Nee. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Heel leuk. Dank u wel. U zit erin. U zit erin. Dank u.
5: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Wat een geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

0: Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

wat een geweldige muziek om bij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit? Kunstenaar. Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook al klein kind al, klein meisje al?
1: Ja, met tekenen, knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er al vroeg in.
0: Zat er van vroeger aan in. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja,
0: ja, dit
1: klopt.
0: Zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Ja, en voor mij is het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk.
0: Ja, ja.
1: En dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. En zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus
0: En gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: Het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je een beeldhouwer bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Stukken hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar... En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daar mee verder te gaan. Dus,
0: Het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij een ruimtelijk werk.
0: Okay.
1: Dus het loopt wel uit. Ik zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja. Soms komen er wel andere materialen bij. Of ik maak een uitstapje naar lino. Lino snijden, tekenen.
0: Maar het begint met een boomstam.
1: Het begint met het idee.
0: Het idee.
1: Goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in.
0: Ja.
1: En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetjes maken, ruimtelijke schetjes.
0: Okay.
1: En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja, dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken... Hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Wat er nog een beetje al op lijkt...
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar er
1: anders.
0: Komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind de meeste beelden zich inderdaad wel uit en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al, dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier, ja.
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. Mm-hmm. Ingrid met een D en Oort D ook met een D. Dus dan, om het
0: nou, als jij bezoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Oké. Zelfde naam.
1: Zelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en het ander inplannen. Dus dat kan. Ja.
0: Dat is helemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond. Dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar telateavond.nl en abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fignon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits, let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dinge Dong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in April de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer Jorge Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.